Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen Dag en Nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Somebody.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat nu wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Een automobiliste in Boskoop is tegen een technische kast op straat gebotst. Dat gebeurde gisteravond rond 11:15 op de Goudse Rijweg. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Die auto is zwaar beschadigd. De vrouw raakte niet gewond. Volgens een ooggetuige is ze na een blaastest wel meegenomen naar het politiebureau. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adeel Mahmoud na klachten uit de buurt over invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat nu wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Een automobiliste in Boskoop is tegen een technische kast op straat gebotst. Dat gebeurde gisteravond rond 11:15 op de Goudse Rijweg. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Die auto is zwaar beschadigd. De vrouw raakte niet gewond. Volgens een ooggetuige is ze na een blaastest wel meegenomen naar het politiebureau. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat nu wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Een automobiliste in Boskoop is tegen een technische kast op straat gebotst. Dat gebeurde gisteravond rond 11:15 op de Goudse Rijweg. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Die auto is zwaar beschadigd. De vrouw raakte niet gewond. Volgens een ooggetuige is ze na een blaastest wel meegenomen naar het politiebureau. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken, bijvoorbeeld in een parkeergarage, voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de garage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haags parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eerder was dit weekeinde bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar ook worden gemaakt terwijl de tunnel al open is. Een bromfietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Zuiderparklaan en de Eskamplaan in Den Haag. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen een automobilist vanaf de Zuiderparklaan rechtsaf de Apeldoornse Laan op wilde rijden en daarbij werd de rechtdoorgaande bromfietser aangereden. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken, bijvoorbeeld in een parkeergarage, voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de garage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haags parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eerder was dit weekeinde bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar ook worden gemaakt terwijl de tunnel al open is. Een bromfietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Zuiderparklaan en de Eskamplaan in Den Haag. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen een automobilist vanaf de Zuiderparklaan rechtsaf de Apeldoornse Laan op wilde rijden en daarbij werd de rechtdoorgaande bromfietser aangereden. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den Haag.
11: Zaterdag 29 augustus, 2 uur geweest. Welkom bij Sportsignaal Radio op Den Haag FM. Terug van weg geweest. In deze eerste uitzending van het seizoen 26-27 hebben we vooral aandacht voor voetbal in de vierde divisie B. Kwik, dat vandaag ook nog een feestje te vieren heeft omdat het 130 jaar bestaat, maar dat vorig jaar in de nacompetitie niet promoveerde naar de derde divisie, speelt uit bij de buren Scheveningen, dat vorig jaar degradeerde uit de derde divisie. De tweede degradatie op rij. Op papier zijn de ploegen dus aan elkaar gewaagd en zou het een spannende wedstrijd moeten worden. Of dat ook echt zo is, gaan we horen van verslaggever Vieron Verkijk.
12: Ja, dat gaan we inderdaad meemaken. De aftrap is hier een minuut geleden geweest. En dan staan bij de trainer, of bij de ploeg ook nog onder leiding van nieuwe trainers. Decennia lang heeft John Blok bij Scheveningen de scepter gezwaaid. Na 21 jaar stopt hij ermee en is hij vervangen door Maurizio Tsukuchi. En ook na meer dan 10 jaar, 11 jaar precies te zijn, geen Paul van der Zwaan meer bij Kwik. Hij is nu vervangen door Kevin van der Geest, die dus aan het roer staat bij de bezoekers hier. Een leuke burenruzie om mee te beginnen in de vierde divisie B, die onder leiding staat van een vrouwelijke scheidsrechter, Wendy Gijsbers.
11: En de andere wedstrijd waar we vandaag live bij zijn begint om 3 uur. En dat is de wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek. Zoals gezegd, ook in de vierde divisie B de twee ploegen die vorig jaar op de 12e en 5e plaats eindigen. Eindigden lijken ver uit elkaar te liggen, maar RKAVV heeft onder de nieuwe hoofdtrainer Marcel IJzendoorn voor dit seizoen een flink aantal nieuwe spelers binnen weten te halen. En zou dit jaar wel eens kunnen verrassen. Het verslag is straks van Hans Sloopmaker. Verder in deze uitzending een voorbeschouwing van de wedstrijd ADO tegen Feyenoord. Feyenoord tegen ADO. Die morgenmiddag wordt gespeeld en al het overige sportnieuws uit de regio en daarbuiten.
13: Sportsignaal Radio met Kaart.

0: Martin Garrix via featuring JVKE. Ja, JVKE. Mijn Engels is vandaag eventjes een tandje minder, kan ik u vertellen. Wij gaan snel kijken naar die wedstrijd Scheveningen-Kwik die net begonnen is. Het verslag is van Vieren van Kijk.
1: Ja, 5,5 minuut zijn we hier nu onderweg. 0-0 de stand. Kwik het betere van het spel in die eerste paar minuutjes. Maar dan achterin in één keer een foutje. Was het van Sorge die de bal in de breedte paaste voor zijn doel langs. Werd niet goed aangenomen door een van zijn medeverdedigers, Lucassen. En zo kon Jassen zijn toe van Scheveningen richting de goal van Kweken. 1-1 met doelman Diller Oosterveer. Maar hij verslikte zich compleet in de bal en struikelde rond de penalty-stip over zijn eigen benen. En zo is eerste kans van de wedstrijd verkeken. Letterlijk om zeep geholpen door Jassen zijn toe. Die had daar veel meer uit kunnen halen. Een foutje tot nu toe van Kwik. Dus ja, Scheveningen heeft eigenlijk heel weinig nog maar de bal gehad. Zo zie je maar hoe het voetbal een leuk spelletje kan zijn. Dat als je de bal hebt, dat hij toch in één keer aan de andere kant valt. Zo'n cliché had ik niet verwacht op binnen 6,5 minuut van de eerste wedstrijd van het seizoen te hoeven gebruiken. Maar hij ging er ook niet in, dus het is uiteindelijk niet nodig. Nu Scheveningen wel aan de bal linkerkant van het veld. Wordt die voorgegeven, alleen dan kan Ovilia er niet bij. Enoch, George Enoch was het die bal voorzet vanaf de linkerkant. Werd hij daar goed diep vrijgespeeld in de diepte. Nou, de Scheveningen nu dus inmiddels in de verdediging in balbezit. Alleen dan is het Kwik dat goed vooruit druk zet. En dan is er een overtreding nodig op Sohib El Idrissi van Kwik op het middenveld. Door Scheveningen dus overtreding begaan. En mag Kwik een vrije trap gaan nemen. Duurt het nog lang voordat hij genomen is. Wil Fischer nog een mannetje voorbij. Loopt er bijna doorheen. Maar hij krijgt die bal nu bijna wel op de achterlijn aangespeeld. Maar dan staat de verdediging van Scheveningen goed op te letten. Dan wordt die bal daar simpel weggewerkt over de zijlijn. En dan is dat gevaar via Fischer geweken. Ricky van Meerlo, spits van Kwik, die stond daar wel degelijk te wachten op een paasje die in één keer gegeven zou kunnen worden. Is het nu Maurizio Cicucci die claimt dat de inworp van Kwik niet goed genomen wordt. Scheidsrechter Gijspers vindt er niks van en laat Kwik vrolijk doorvoetballen. Ja, nu zijn we dus gewoon weer terug bij het beeld van de eerste 5 minuten van deze wedstrijd. Scheveningen in balbezit. Kwik moet ik zeggen natuurlijk, die het in de blauwe shirts met de witte broek in het balbezit hebben. En Scheveningen dat verdedigend staat opgesteld. Nu afvallende bal ook voor Akrief. Speelt hem dan goed door naar Christian Redekkers. Die gaat daar zijn eerste mannetje voorbij, tweede mannetje voorbij. Achterlijn halen, voorzet. Ja, dan staat daar van Meerlo niet opgesteld waar die bal kwam. En dan is het uiteindelijk een eenvoudige bal voor Ruben Valk, doelman van Scheveningen, om in te grijpen. Maar ja, eerste voorzetje van Kwik is in ieder geval geweest. Er was een goede voorzet, alleen er stond niemand van de bezoekers op punt om die bal binnen te werken. Zo staat het na 8,5 minuut voetballen nog steeds 0-0.

0: En er is gescoord bij de wedstrijd Scheveningen-Kwik, Viron.
1: Ja, tegenvouding in, maar Elvilia maakt de 1-0 voor Scheveningen.

0: Zo snel kan het gaan. In de 11e minuut zet Elvilia de 1-0 op het scorebord voor Scheveningen. Dus in de wedstrijd Scheveningen tegen Kwik. Jeroen Verkijk gaat ons daar alles over vertellen.
1: Ja, eigenlijk een aanval, bijna een counter te noemen van Scheveningen. Zo'n 2 minuten geleden. Wederom vanaf de linkerkant werd daar George diep gestuurd. En net als eerder, dus ook al in de 6e minuut gebeurde. Alleen ja, nu ging zijn voorzet in eerste instantie, zijn laag voorzet, voorbij aan Centouf. Maar daardoor stond Elvilia in dienstrug weer helemaal vrij. Om uiteindelijk ook in een praktisch leeg doel de 1-0 binnen te werken. Goede aanval vanaf de linkerkant dus van het veld van Scheveningen. En nu is het Scheveningen die ook daadwerkelijk wat meer de geest te pakken heeft. Wat meer, wat feller aan het jagen is. Het tweede schotje van Elvilia. Zojuist een afvallende bal uit de tweede lijn. Nou ja, die poogde die uit de stuiten te nemen. Die ging hoog over. Maar Scheveningen is nu meer aan het drukken richting de goal van Kwik. Die hebben het nu te pakken. Aan de goede, in de goede zin van het woord. Linkerkant van het veld. Weer een voorzet. Komt hij net niet aan bij Elvilia. Wordt hij daar corner gekopt door Mels Lucassen. Die daar goed voor zijn mannetje komt. Het was een goede voorzet vanaf wederom. Dus die linkerkant van Scheveningen. Elvilia bij de tweede paal stond vrij. Bijna vrij moet ik natuurlijk zeggen. Want Lucassen die wist die bal voor zijn neus weg te koppen over de achterlijn. En dat zorgde dus nu voor dat de eerste corner van Scheveningen. Eerste corner van de wedstrijd. Strijd überhaupt een feit is. Duurt het alleen lang voordat die genomen gaat worden. Vanaf de rechterkant van het veld wordt die door linkspoot ingekruld. Staat daar wel druk in de 5 meter voor de goal. Wordt die wel aangeraakt? Is dat de lange George die hem daar voorlangs kopt? Net niet dus daar een goede kans uit die corner van Scheveningen. Heel druk dat kluitje daar op de achterlijn praktisch voor de goal. Maar hij weet er toch zijn hoofd tegen te krijgen. Ja, en zo pakt Scheveningen in één keer het momentum in deze wedstrijd. Zijn we bijna een kwartiertje onderweg en leidt het met 1-0.
2: Het sportieve geluid van je radio.

0: Kensington met Call You Home. Zoals wij gehoopt hadden, begint de wedstrijd Scheveningen tegen Kwik al behoorlijk spannend. Scheveningen staat op een 1-0 voorsprong. We gaan naar 4 om.
1: Ja, niet alleen dat. Het is ook nog eens gewoon een leuke wedstrijd om te zien. Het golft nu alle kanten op. Op dit moment weer een fase dat Kwik meer de bal aan het bezit heeft. Het tempo is lekker hoog op deze heerlijke voetbalmiddag. Er wordt altijd een buitje verwacht. Die is nog niet gekomen. Misschien komt die ook helemaal niet voorlopig. Nou, hebben de spelers er natuurlijk helemaal zich niks van aan te trekken. Die voetballen gewoon lekker door. Nu Scheveningen via Sjentoef gaat uiteindelijk 3 man voorbij. En dan volgt er uiteindelijk een tackle van achter. En dan ben ik benieuwd wat de scheidsrechter daarmee doet. Wordt dat een gele kaart voor Kwik? Of is het alleen een waarschuwing voor Bouya Ouzan? De ouderdomsdeken van Kwik. De enige die geboren is in de vorige eeuw. De rest van de spelers van Kwik uit de basis. Die zijn allemaal van 2000 of nog jonger zelfs. En dan is het nu Scheveningen dat de vrije trap heeft genomen. Vrije trap wordt achter. Eruit geschopt richting een van de ervaren mannen bij Scheveningen. Mitchell, de vlucht daar achterin in de verdediging bij Scheveningen. Zal het dit jaar vooral dragen op de ervaring van onder andere dus de vlucht Mike Deniet en Barry Rug. Die het met z'n tweeën het middenveld van Scheveningen uitmaken. Die zijn degene die toch het bepalend zijn voor deze ploeg. In ieder geval moet. Bepalend zouden moeten kunnen zijn als je kijkt puur op basis van de ervaring die zij hebben. Nu is het op dit moment Kwik. Onderschepping daar op het middenveld. Geen goede paas van Scheveningen uit. Er zit een goede actie de breedte in van Ricky van Mierlo. Waardoor hij de bal niet verliest. De Kwik dus in het bezit blijft. Wordt die bal nu snel achterin rondgespeeld. En zo verleggen we het spel van de linkerkant naar. Of de rechterkant van het veld voor Kwik naar links. En is het Lucas die de diepte ingaat voor Kwik. Maar de paas wordt niet gegeven. Wel naar Akrief, ook nog steeds aan de linkerkant. Actie naar binnen toe. Voorzet wordt alleen gekraakt. Afvallende bal is wel voor Kwik wilde ik zeggen. En dat is ook uiteindelijk daadwerkelijk zo. Valt hij voor de voeten van van Mierlo. Alleen dan wordt die bal over de zijlijn gegeven door de scheidsrechter. Er kwam een tackle aan, maar die bal was niet over de zijlijn geweest zoals ik het kon zien. Dan is het nu natuurlijk een van die spelers van Scheveningen die de tackle inzet richting Ricky van Mierlo, die nu zelf geblesseerd op het kunstgras blijft liggen. En dan ligt het spel hier even stil. Moet de verzorger het veld opkomen om even kijken wie is het van Scheveningen. Mitchell de Vlucht, een van de ervaren mannen dus, die daar die tackle in zette en de gezicht zelf daarbij heeft geblesseerd. Hij raakte, voor zover ik het kon zien, van Mierlo helemaal niet. Goed, ligt het spel hier nu even stil. Al 21,5 minuut hebben we gespeeld. Scheveningen leidt met 1-0.

0: El mismo sol, Avaro Soleil. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want mijn Spaans is ook niet fantastisch. Wij gaan snel kijken naar die wedstrijd Scheveningen tegen Kwik. De bal heeft er even stilgelegen, maar inmiddels wordt er weer gespeeld, Vieron.
1: Ja, inmiddels wordt er weer gespeeld. En zo Mitchell de Vlucht zometeen weer binnen de lijnen gaan treden. Nou, toch wel goed 2 minuutjes plus dat het spel hier stilgelegen heeft. En de Vlucht rent weer naar zijn positie centraal in de verdediging. Terwijl er nu een speler van Kwik zijn eigen dugout in gewerkt wordt. Uiteraard een overtreding daar. Te harde schouderduw en de vrije trap wordt gegeven uiteraard in het voordeel van Kwik. Ja, 25,5 minuut nu onderweg. Kwik aan de bal. Akrif nu met een actie binnendoor. Krijgt een paasje naar Lucas. Zijn voorzet is alleen laag. Ja, en die komt in de verdediging van Scheveningen. Die proberen dan wel weg te werken, maar ging er geen vrije man. En dan gaat hij via een van de voeten van een van de middenvelders van Kwik over de zijlijn. Ja, dan mag Scheveningen een inworp gaan nemen. Het ogen van het eigen 16 meter gebied. Er is nog veel Kwik-spelers op de helft van Scheveningen nu wegwerken. Dan uiteindelijk, ja, dan is die bal in de verdediging uiteindelijk voor Kwik. Overname daar op het middenveld dan toch voor Scheveningen. Is het Mike de Niet die daar eerst de scheidsrechter moet ontwijken en dan vervolgens een tackle te verduren krijgt. Misschien als hij die scheidsrechter niet hoeft te ontwijken, dan had hij die actie eerder kunnen doorzetten. Dan was die tackle ook niet te laat geweest. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden daar dus. Vrije trap op de middenlijn wordt in ieder geval gegeven aan Scheveningen. Is het de Niet die hem daar de rechterkant of de linkerkant op stuurt. Komt hij nu uit bij Sentouf. Goede actie daar aan de linkerkant van het veld. Inspeelpaas richting George. Hij heeft 3 man in zijn nek hangen, maar begaat daar zelf de overtreding. En dan is het Kwik die dus de vrije trappen mag gaan nemen in het eigen 16 meter gebied. Wordt nu achteruit gespeeld richting doelman Oosterveer. Zit de linkerkant dan Ducas die als linker verdediger weer de diepte in gaat. Is het linker middenvelder slash linker voorspeler Akrif die dan wordt aangespeeld. Belandt de bal uiteindelijk nu voor de voeten van Ricky van Mierlo. Alleen zijn schot van een meter of 25 zelt ver en hoog over. En, een beetje de wanhoopspoging. Dat had beter de bal misschien in het bezit van de ploeg kunnen houden in plaats van blind uit te halen op de goal van de thuisploeg Scheveningen. De Schollekoppen nu, die mogen de doeltrap gaan nemen. Ruben Valk die dat doet. Komt die bal ver? Ja, die komt wel ver, maar die komt niet in de buurt van spits George, die daar bijna op het 16 meter gebied van de tegenstander was gaan staan. Nu overtreding op het middenveld. Dus het Fischer die daar onderuit gehaald wordt. Wordt letterlijk onder het kunstgras genomen. Mag nu zelf de vrije trap gaan nemen. Is het Kwik dat is nog steeds wel het meerdere van het balbezit heeft. Maar ja, Scheveningen staat nog steeds met die 1-0 voor hier in eigen huis. Zijn we hier 28 minuten onderweg. En ik zei het net al, Scheveningen leidt met 1-0 tegen Kwik. Sport!

0: Dat was Loreen met Tattoo. Het leek even heel spannend te worden bij Scheveningen en Kwik met die 1-0 in de 11e minuut. Maar daarna gebeurt er niet zoveel meer. Wat denk je, Vieron? Komt er nog wat beweging in?
1: Nou, het tempo is op zich nog steeds best hoog. Alleen, ja, Kwik weet geen kansen te creëren vanuit het balbezit. En dan is Scheveningen een paar keer gevaarlijk geweest. Zeker in de eerste 10 minuten. Maar ja, er is nu nog gewoon te lang om te stellen of er nog wat gaat gebeuren. Er zal ongetwijfeld nog genoeg gaan gebeuren hier in deze wedstrijd. Maar ja, Kwik weet in tegenstelling tot Scheveningen de bal niet voor te geven, niet bij spits Ricky van Mierlo te brengen. Ja, en dan is het Scheveningen die dus misschien wel minder balbezit hier heeft in eigen huis. Terwijl er nu een schot van Scheveningen hoog overgaat. Axabar besloot vanaf een meter of 25 uit te halen, maar gleed het tegelijkertijd uit. Dus is ook dat een kansje om zeep. Nee, wat het begon in het eerste kwartier, dat kan je natuurlijk misschien qua tempo nooit vol houden. Maar het zou leuk zijn als Kwik toch in ieder geval wat echte kansen weet te creëren in dat 16 meter gebied van Scheveningen. Nu is het middenveld daar. Jaap Fischer houdt de bal af. Wil hem meegeven aan Redekker van Kwik. Maar dan wordt er gefloot alsnog voor die overtreding op Fischer. En dan ligt het spel ook heel even stil. Dat is misschien ook wel een reden waarom het tempo toch wat lager is geweest. Misschien na die blessuregeval van de vlucht is het tempo inderdaad wat meer uit de wedstrijd gegaan. Maar ja, Kwik nog steeds genoeg balbezit om er wat van te proberen te maken. Natuurlijk is het nu Scheveningen dat de bal kan overnemen. Sjentoef, die wendige speler aan de linkerkant van het veld, stuurt thuis een spits George naar voren. Wordt er gevlacht voor buitenspel, maar de scheidsrechter keurt het goed. Eerste kans op de doelman, die ging mis. De tweede moet hij de doelman voor uitspelen. En de derde die wordt nu onder de doelman doorgespeeld, maar van de lijn gehaald. En ja, zo gebeurt er dus in één keer alsnog wat in deze wedstrijd. Goed schot. Hij gleed uit van George. Was eigenlijk niemand ook bij hem aan wie die bal naartoe kon spelen. En er waren twee man van Kwik inmiddels terug op de eigen achterlijn. En via een van die beide spelers ging die over de achterlijn heen. Werd hij dus uit de doelmond gehaald. En dat levert nu de tweede corner voor Scheveningen op. Is het El Messaouidi die bal gaat nemen. Eerste corner was een gevaar via die lange George, die dus net die grote kans had. Hij schrok misschien ook omdat hij toch door mocht. Dat hij niet werd gevlacht voor buitenspel. Bal nu bij de tweede paal. Komt hij dan uiteindelijk niet aan bij een van de aanvallers van Scheveningen. Maar is het van Mierlo die daar in zijn eigen 16 meter gebied die bal weghaalt. Scheveningen nu wel in balbezit. Want die weten de bal van Mierlo af te prikken. Is het een voorzet van Barry Roch. Alleen die gaat over de achterlijn heen. En dan is het Dylan Oosterveer die een doeltrap mag gaan nemen. Ja, en zo heeft Scheveningen hier in één keer een reuzen grote kans op de 2-0 hier in eigen huis tegen Kwik. Maar het staat nog steeds 1-0 na 35 minuten spelen.
0: En dan zal ik nooit meer zeggen dat het niet spannend is. Straks vanaf een uur of drie de wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek hier op Sportsignaal Radio. En later vandaag ook een voorbeschouwing van de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. Eerst muziek van Ella Langley, Choosing Texas.

0: werd er weer gescoord bij Scheveningen.
1: Ja, dan gebeurt er ineens van alles. Dus Karel, Ricky van Mierlo krijgt de bal in de 16 voor zijn voeten. En weet de 1-1 tegen het net te werken. 36 minuten onderweg. De bal heeft.

0: Zoals ik net al zei, Ella Langley met Choosing Texas. En de 1-1 staat op het scorebord bij Scheveningen tegen Kwik Vierom.
1: Ja, inderdaad. Anderhalve minuut geleden dus op het bord gezet door Ricky van Mierlo. En dan zeg ik net dat hij niet goed bereikt werd. En ja, hoe die nu bereikt werd, was een beetje met een gelukje namelijk, hoor. Want het was goed doorgaan vanaf de linkerkant van Akrif. Die een hele leuke wedstrijd speelt daar aan de linkerkant van Kwik. Die ging door, kon de keeper omzeilen. Zijn schot, dat werd geblokt nog door Ruben Valk. Maar uiteindelijk belandde dat met een boogje voor de voeten van Ricky van Mierlo. Die hoefde niet na te denken. Kon hem simpel in een leeg doel werken. Ja, zo zie je. Dan heb je misschien niet eens een voorzet nodig om je spits te bereiken. Misschien kan iemand anders het 16 meter gebied in gaan. En komt die bal alsnog bij je spits terecht. Zolang die jongen maar een goed gevoel voor de goal heeft. Dan hoef je hier bij Ricky van Mierlo daar ook geen zorgen over te maken. 1-1 dus hier bij die wedstrijd. Nu 40 minuten op de klok. Er zal natuurlijk nog wel een klein beetje blessuretijd bijkomen door die blessure van Mitchell de Vlucht. Voornamelijk de blessurebehandeling die daarop volgde. En het lijkt erop dat Kwik toch nu weer het betere van het spel heeft. Na die iets wat mindere fase halverwege de eerste helft hebben ze het nu toch wel een goede 10 minuten. Veel balbezit, goede controle, aanvallen hebben een lijn. Een goede Mels Lucas aan de linkerkant van het veld als linkerverdediger die naar voren loopt, waardoor Akrif elke keer vrij komt te staan. Ja, dat leverde net dus in ieder geval ook die gelijkmaker op. Het is elke keer maar net hoe je dat type aanval aan die linkerkant

invult nu inworp van Kwik richting Jaap Fischer, de centrale man op het middenveld. Akrief dus weer naar binnen gekomen op het rand van de 16. Wordt daar neergehaald, maar maakt het ook wel heel moeilijk voor zichzelf met allemaal pirouetjes op de vierkante meter met drie man om zich heen en kan uiteindelijk niet op de been blijven. Dan denkt aan de andere kant George er snel van door te gaan. Maar dat gaat het niet op, omdat daar goed verdedigend werk verricht wordt door Stijn Wijsman. Kan Kwik weer overnemen. En die zijn nu snel richting de 16 meter aan het gaan. Alleen dan wordt daar Idrissi afgestopt. Kwik blijft wel in balbezit. Idrissi aan de rechterkant van het veld. Combinatie nu met Akrief, die ook aan de rechterkant van het veld is komen voetballen. Kwik komt er alleen combinerend niet uit. Scheveningen werkt naar voren. Eén nog George die loopt nog wel naar de bal, maar schokt meer zodat de verdediger van Kwik die bal kan binnenhouden en hem uiteindelijk richting zijn doelman Oosterveer kan spelen. Ja, zo blijft de Kwik in balbezit hier in deze wedstrijd op bezoek bij Scheveningen. Eerste wedstrijd van het seizoen van de vierde divisie B. 42 minuten zijn we nu hier onderweg. Tussenstand Scheveningen 1, Kwik 1. Yeah.

0: De altijd funky Mark Ronson samen met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. De laatste minuten zijn aangebroken in de eerste helft van de wedstrijd. Scheveningen tegen Kwik. Het staat nog steeds 1-1 Vieron.
1: Ja, eerste minuut van de blessuretijd is net verstreken. Zal nog, denk ik, wel een minuutje bijgetrokken worden door de scheidsrechter Wijsman. Gijspers, moet ik zeggen. Wendy Gijspers, die op punt staat door deze wedstrijd. Heeft het goed onder controle. Het is dat de spelers onderling het af en toe te ver laten uit de hand laten lopen. Nu ook harde overtreding op het middenveld. Jaap Fischer wordt onderuit gehaald in dit geval. Gaat scheidsrechter Wijsbers alleen even praten met Yassin Sentouf en geeft ze hem een officiële waarschuwing dat niet meer te doen. Eerder daarvoor heeft ze Scheveningen speler Samir El Messaouidi een terechte gele kaart gegeven. Ook al voor zijn domme overtreding op het middenveld. Een tackle te laat ingezet om die angel uit die kwik aanval te halen. Ja, dus El Messaouidi heeft dus een gele kaart namens Scheveningen. Kwik dat het sinds die 1-0 goed onder controle heeft, hoor. Nu aan de rechterkant van het veld is het dan uiteindelijk de onderschepping. Wordt de bal van El Idrissi afgesnoept. En op dat moment vindt scheidsrechter Gijspers het genoeg voor die eerste helft. Ze heeft precies de 2,5 minuten bijgeteld die Mitchell de vlucht op de grond heeft gelegen. En zo gaan wij hier dus rusten. Met een stand tussen Scheveningen en Kwik van 1 tegen 1. Terwijl het ook nog eens gaat regenen hier.
0: Van regen houden wij niet. Zo dadelijk na deze plaat die andere wedstrijd in de vierde divisie BRK AVV tegen Smitshoek. Tenminste, niet de wedstrijd zelf, maar die gaan we dan voorbeschouwen met Hans Sloopmaker.
2: Upward.

0: sloopmaker of het misschien wat uit gaat maken dat RKAVV een nieuwe hoofdtrainer heeft?
1: Geen idee, Karel, moet ik daar het antwoord op geven. Dat is dus natuurlijk afwachten. Ja, nog een kleine 7 minuten. En dan begint ook voor RKVV de competitie. Seizoen 2026-2027. Scheidsrechter straks is scheidsrechter Peter de Waard. En de man die komt uit Amsterdam. En hij geeft dan het fluitsignaal, beginsignaal, hoe je het ook mag noemen, op Sportpark Kastelering voor de eerste speelronde. En ook in die prachtige mode, vierde divisie B. En dan heb ik het niet over het voetbal, maar op de verenigingen die vaak in elkaar in de buurt liggen. Maar ja, vandaag komt er dan niet een ploeg bij RKV op bezoek in de buurt. Maar op bezoek komt uit Barendrecht Smitshoek. De vraag is natuurlijk, zijn beide ploegen er klaar voor? De oefenprogramma zit erop. Nou, dat wat RKVV betreft, ging het wat, zoals ik heb kunnen lezen, niet al te best. Ze hebben 7 keer geoefend, 5 keer verloren, 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk. Maar ja, oefenen, dat heeft helemaal niets te vertellen. Nou, hoe het afgelopen, dat weten we ongeveer op 5 uur. En dan kan ik u dat gaan mededelen. Waar hopen ik op veel doelpunten, leuk aanvallend voetbal. Maar of dat gaat gebeuren, dat is afwachten. Belangstelling, nog geen 100 mensen.

Alex Warren met Fever Dream. De vrouwen dubbel vier roeien naar de WK Goud op de Bosbaan. Lisa Bruinings uit Gouda, de Leidse Margot Levenburg en de Delftse Tessa Dullemans hebben samen met Marieke Keizer in de dubbel vier goud veroverd op het WK roeien. Het Nederlandse kwartet lag op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos vrijwel de hele wedstrijd aan de leiding en hield Groot-Brittannië en de Verenigde Staten overtuigend achter zich. Nederland prolongeerde de wereldtitel op dit onderdeel in een tijd van 6 minuten 8 seconden en 1800ste. Betse Poeg eindigde als tweede op 6.09.78 vlak voor de Verenigde Staten die in 6 minuten 10 seconden 33 over de finish kwamen. Bruinings, Levenburg en Dullemans werden vorig jaar eveneens wereldkampioen met de dubbel vier, toen tijdens de WK in Shanghai. Keizer keerde dit seizoen terug na een afwezigheid van 3 jaar op het mondiale podium. Kijk ik nog even naar de vierde divisie B, zie ik dat Scheveningen Kwik 1-1 staat. Spijkenisse tegen Heerjansdam 0-1, Capelle ASWH. Daar staat het

0-0. Schexis DSB, HVV ook 0-0. Falcon 68 tegen Jodan Boys, daar staat het 0-1. Nou, zo dadelijk na het nieuws zijn wij terug met die wedstrijd Kwik tegen Scheveningen en de wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek. Tot dan.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken, bijvoorbeeld in een parkeergarage, voor hen geen oplossing zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de garage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is sinds vanochtend vroeg weer geopend. Dat is een paar dagen eerder dan gedacht. Eerder was dit weekeinde bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog wel een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar ook worden gemaakt terwijl de tunnel al open is. Een bromfietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Zuiderparklaan en de Eskamplaan in Den Haag. Het ongeluk gebeurde gisteravond toen een automobilist vanaf de Zuiderparklaan rechtsaf de Apeldoornse Laan op wilde rijden en daarbij werd de rechtdoorgaande bromfietser aangereden. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den Haag.
5: Zaterdag 29 augustus, 2:02. Welkom terug bij Sportsignaal Radio op Den Haag FM. Met vandaag vooral aandacht voor voetbal in de vierde divisie B. Bij Scheveningen Kwik staat het 1-1. Daar is het nu rust en het verslag is van Jeroen van Kijk. En die andere wedstrijd waar we bij zijn, dat is RKAVV Smitshoek. Daar staat het op het punt van beginnen, Hans.
6: Nou, we zijn zelfs begonnen om precies te zijn 10 seconden geleden. En u gelooft het of niet, maar het staat nog 0-0.
5: Verder in deze uitzending een voorbeschouwing van de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die morgenmiddag wordt gespeeld. En al het overige sportnieuws uit de regio en daarbuiten.
7: Sportsignaal Radio met Karel.

0: How do I feel? Ron Day. Wij gaan kijken bij die wedstrijd RKAVV Smitshoek die net begonnen is. Hans, ik las dat die nieuwe hoofdtrainer Marcel IJzendoorn gelijk begonnen is met het inkopen van een aantal nieuwe spelers. Is er wat van te merken?
1: Nou, inkopen, dat valt op zich denk ik nogal mee. Er zijn er namelijk twee teruggekomen van anderen. Ja. En zoals het in deze divisie normaal is, zijn er toch wel spelers die heel snel van vereniging wisselen. Meestal zijn het de spelers die bij een oude ploeg, want dat heet dat nu hun oude ploeg, geen basisplek hebben. En gaan dat dan ergens anders proberen. Ja, onder andere nieuw is van Terlede, is middenvelder Dennis van Hoort. En een andere speler die zich op het laatst heeft aangemeld via is Henrique van der Lubbe. Ja, dat heb je ook allemaal kunnen lezen. Nou, tot nu toe, in de eerste 5 minuten, is mij dat nog niet opgevallen of dat een verbetering is ten opzichte van het vorige seizoen of het nieuwe seizoen. Het enige, weer terug van weg geweest, Akjaren. En die man die staat aan de rechtervoorkant en moet net mee wedigen. Dat heeft hij gedaan. Nou, gaan we eens kijken in de 5e minuut van deze wedstrijd of we een aanval kunnen krijgen. We hebben er 1 gezien en die was voor de bezoekers uit Barendrecht. Maar uiteindelijk kwam er wel niet bij een van de voorwaartsen bij Bos. En kon er doelman Van Pruisen. Ja, die staat wederom onder de lat. Petter, want er zitten heel wat Van Pruisers op de bank als wisselspelers. Onder andere Milan en de andere is Jesper. Dus het lijkt wel de Van Pruisens tegen Smitshoek. Maar dat is het natuurlijk zeker niet. Nou, de scheidsrechter Van der Waard heeft terecht gefloten voor een overtreding. En die werd begaan op de jonge talent, zoals ik hem altijd heb genoemd. En zijn opa zal zeker meeluisteren. Dan heb ik het over Daan Verhalen. In ieder geval, de eerste 5 minuten zitten erop. Sprankelend? Nee. Maar spannend? Dat is het natuurlijk nog wel. Wat staat 0-0.
0: En die andere wedstrijd waar we vandaag bij zijn, Scheveningen Kwik, daar is net afgetrapt voor de tweede helft. Dus we gaan snel naar Vierom Verkijk.
2: Ja, dat deed Scheveningen zo enthousiast dat meerdere spelers van Scheveningen te snel over de middenlijn heen gingen. En scheidsrechter Gijsbers die vond dat het opnieuw gedaan moest worden. Anders waren we misschien hier al meer dan een minuutje bezig. Eerste minuut is van de tweede helft. Scheveningen na die aftrap wel direct de bal verloren. Is het nu Kwik dat het mag overnemen via een inworp. Nou, wordt er van alle kanten geroepen dat die... Dat hij niet genomen wordt. De scheidsrechter vindt het allemaal prima. Scheveningen heeft inmiddels de bal overgenomen op het middenveld. Barry Rog dribbelt in. Bal nu naar de rechterkant. Komt hij bij Alfilia terecht. Geeft die bal naar voren. Wil die hem richting George doen. Maar die voorzet is te laag. En dan is het wegwerken. Ja, bijna gevaarlijk. Kan Ricky van Mierlo bijna de bal daar in de middencirkel aannemen. Maar die glijdt onder hem vandoor. En hij glijdt vervolgens uit waardoor Scheveningen weer in balbezit is. Wat inmiddels lekker aan het regenen is hier. Dat kan geen kwaad voor het kunstgras. Lopen er in ieder geval geen brandwonden op als je erover uit glijdt. Nu lange paas naar voren. Levert uiteindelijk niks op voor Kwik, wilde ik zeggen. Maar Scheveningen mag daar een inworp gaan nemen op de eigen helft. Dus nu alweer teruggedwongen door de bezoekers. Inworp wordt genomen. Is het Rog die hem naar voren wil werken? Schiet daar weinig op? Gaat hij via over de zijlijn? 5 meter verderop mag Scheveningen wederom een inworp gaan nemen. Nu naar El Mesoidi. Kan die hem dan wel goed kaatsen? Die wil hem ook direct naar voren spelen. En dan is het Kwik die kan wegwerken. Wordt de bal te hard alleen gespeeld voor Van Mierlo. En is het Ruben Valk die hem kan aannemen. En dan is het alleen door Van Mierlo die blijft opjagen. Toch Valk die wat in paniek geraakt is en hem uiteindelijk over de zijlijn heen werkt. En zo kan Kwik dus een inworp gaan nemen. Inworp slecht genomen. Scheveningen kan meteen alweer overnemen. Nu aan de linkerkant van het veld. Julian Jansen wordt daar aangespeeld. Combinatie krijgt die bal terug. Voorzet bij de penalty stip komt hij aan. Dan is het George die zijn hoofd er wel tegenaan kan zetten. Maar die bal net niet genoeg richting en kracht mee kan geven. Is de eerste kans van de tweede helft in ieder geval een feit. Net als in de eerste helft is die voor Scheveningen. Nadat Kwik controlerend begon aan de wedstrijd na het fluitsignaal. 48,5 minuut zijn wij hier nu onderweg. Tussenstand is bij deze wedstrijd nog steeds 1-1.

0: Dai Dai van Shakira. Kijken wij even snel naar de standen in de vierde divisie B. Als Teletext mij daarbij een beetje wil helpen. Ja, Scheveningen Kwik staat dus 1-1. Spijkenisse Heerjansdam 0-1. ASWH Capelle 0-0. Valken 68 Jodan Boys 0-1. Sersus DSB HVV 0-0. SV Feyenoord tegen Schravenzand is natuurlijk net begonnen. Daar staat 0-0. En RK AVV Smitshoek. Dus daar staat het ook 0-0. Anders hadden wij het wel gehoord van Hans. En daar beginnen we dan ook gelijk, Hans.
1: 13e minuut, stand nog 0 tegen 0. En 3 minuten geleden, heel de thuisploeg riep rood, rood. Wat er gebeurde er eigenlijk? Uit het niets kwam er opeens een kans voor de thuisploeg. Het was over de vest, die paaste in de diepte. Ja, en de laatste man, nou, het leek wel een slak ten opzichte van de man die hem er helemaal uitliep. En dan heb ik het over Edwin Aggaar, weer teruggekomen op het oude nest van VVS. Die liep hem eruit en toen werd een meter of 20 recht voor het doel. Werd Aggaar onderuit getrokken. Maar iedereen, zeker de supporters van de thuisploeg, en ik denk de speler eigenlijk ook, en dan heb ik het over Nakanishi, die dachten, dit wordt rood. Nou, scheidsrechter De Waard hield het bij geel. En dat was eigenlijk het eerste opwinnende in deze wedstrijd. Terwijl we dus nu in de 14e minuut zitten en de bezoekers uit Barendrecht een inworp mogen nemen. Dit hebben ze gedaan. Gaan we eens even kijken. Komt de aanvallende bal bij Widardo terecht. Die rijdt om zijn as. Gaat niet voor, maar gaat terug. Komt dan bij een van de verdedigers, bij Kaptein. In de breedte naar de aanvoerder. En dan heb ik het over Van der Bichelaar. Soeverein tot nu toe in de verdediging. En die mag helemaal oplopen en zegt dan ook tegen Sprens, kom op. Nou, dan gaat hij naar de rechterkant. En de rechter vleugelverdediger van de Leerdam, die heeft elke keer heel wat vrijheid. Komt nu ook weer op. Komt aan de rechterkant. Komt er een voorzet. Oeh, dan wordt de bal misgeruid. Ja. Ja hoor, daar is de openingstreffer. Wat een fout van de doelman van de thuisvereniging. Het is Lucas Bos die door de benen in minuut 14 de openingstreffer heeft in de vierde divisie B. En hij zet zijn ploeg Smitshoek op een 1-0 voorsprong.
0: En die andere wedstrijd, zoals gezegd, waar we bij zijn, dat is Scheveningen tegen Kwik. Daar staat nog 0. Nee, daar staat 1-1. We gaan snel kijken bij Vier en Verkijken.
2: Ja, en deze wedstrijd is ook in de tweede helft leuk begonnen. Scheveningen wordt nu achteruit gedrukt door de bezoekers. Net een gekraakte schot. Daarvoor wilde Scheveningen een penalty. Nu golft de bal over en weer op het middenveld. En is het uiteindelijk Kwik actief die de bal is bezit. Krijgt hem doorspeelt naar Idrisi. Zijn schot wordt dan uiteindelijk gekraakt. Slaat zijn hand kapot op het kunstgras. Omdat hij die kans niet voor of richting de goal van Scheveningen kreeg. Ligt nu eentje van Scheveningen op de grond. Kan ik even net niet zien. Als het goed is, is het de man met de gele kaart. Samir El Messaouidi. Die daar nu inmiddels gehurkt op de grond zit. Ja, en inmiddels is die ook weer uit zijn hurkpositie gestapt en strompelt hij nu over het veld. Die hoeft niet behandeld te worden. Kunnen we zo meteen weer gewoon gaan voetballen. Terwijl de halve selectie van Kwik daar gebruik van gemaakt heeft om meteen wat te gaan drinken in de dugout. Zijn de ballenjongens nu pas eigenlijk op zoek gegaan naar de bal. Is er ook inmiddels al wel weer een bal in het veld. Kunnen de jongens daar nog even gaan blijven zoeken. Kunnen wij hier gewoon lekker voetballen. Terwijl we inmiddels in de 56e minuut van deze wedstrijd zitten. Ja, een wedstrijd die op zich een gelijke stand wel, waarbij een gelijke stand wel terecht is, moet gezegd. Beste kansen voor Scheveningen. Controle, meeste controle van de bal, maar minste voorzet richting de goal van Kwik. Ja, al dan niet toch al een terechte 1-1 tussenstand. Natuurlijk, al zijn de mensen hier bij Scheveningen natuurlijk voor hun thuisploeg. Scheveningen dat nu een inworp, nee, een corner mag gaan nemen. Als ik het goed zie. Het is daar druk bij dat gebied waar nu het barretje is geplaatst. Buiten de bar open. Veel mensen van Kwik hier ook gezien. Het is gezellig druk op Sportpark Houtrust. En dan gaat nu uiteindelijk die corner genomen worden. Althans, het fluitsignaaltje van de scheidsrechter heeft geklonken. Maar de bal laat op zich wachten. Is die daar? Wordt die uiteindelijk voorgekopt, maar weggewerkt door Kwik. De mannen in het blauw-wit rennen er daarna achteraan. En dan is het een goede beuk in de rug van Een van de Kwikkers die daar achteraan gaat, waardoor Mitchell de vlucht de bal uiteindelijk over de zijlijn kopt. En Kwik in het balbezit is. En dan is daar nu ook een razendsnelle bal naar voren. Kwik ziet die bal alleen door iemand van Scheveningen over de achterlijn gaan. En dan is het Kwik die de eerste corner van de wedstrijd mag gaan nemen. Zijn eerste corner van de wedstrijd, moet ik natuurlijk zeggen. Want Scheveningen heeft er inmiddels al 5 mogen nemen. Die voorzet corner komt in ieder geval goed aan bij de tweede paal, maar niemand weet er zijn hoofd aan te zetten. En dan gaat hij over de achterlijn. Ja, en dan is ook die kans weer verkeken. Maar ja, de wedstrijd golft lekker op en neer. Het kan hier alle kanten opgaan. Misschien krijgen we geen winnaar. Misschien krijgen we er nog wel één. Er is in ieder geval nog meer dan een half uur op de klok om dat te bepalen. 58 minuten namelijk precies hier op de klok. Tussenstand Scheveningen en Kwik. Beide ploegen 1 keer gescoord. 1-1 dus.
3: Het sportieve geluid van je radio. Sport.

0: Eagle Eye Cherry, de broer van Nanny Cherry. Save Tonight. En ik zei net tegen de technicus dat het toch wel een heel lekker nummer is eigenlijk. Wij gaan kijken bij de wedstrijd Scheveningen-Kwik. Daar is de tweede helft inmiddels ruim begonnen. Er staat nog steeds 1-1 op het scorebord. En Viron kan ons vertellen of die tweede helft er een beetje interessant uitziet.
1: Meer dan dat, Karel. Meer dan dat een rode kaart nu voor Scheveningen. Schollekoppen in eigen huis komen met 10 man te staan. Doorgebroken speler die werd neergehaald door ervaren man Mike de Niet. En scheidsrechter Gijspers die kon eigenlijk niets anders dan een rode kaart trekken. Volgens de letter van de wet terechte rode kaart. Je kan misschien zeggen van ja, er komt nog iemand half achtergelopen. Er kon, misschien was het de tackle niet zo hard. Nee, dit is zoals het hoort. Ze geeft er een rode kaart voor. En dus staat na 62 minuten voetballen de thuisploeg hier met 10 man op het veld. Er moet die vrije trap natuurlijk nog genomen gaan worden. Want er was natuurlijk wel wat discussie over vanuit Scheveningen kant of die kaart gegeven moest worden. Vervolgens was het meer positie kiezen van de bal. Muur is nu ook door Gijspers op de juiste plek gezet. En dan komt nu de vrije trap. Ricky van Mierlo of ja, van Mierlo. Die krult hem bijna in de rechterbovenhoek vanaf een meter of 25. Goede vrije trap was dat. Gevaarlijke bal was dat. Zeg. Goede vrije trap daarvan Kwik. Maar die levert uiteindelijk dus niets op. Valk heeft het er wel een beetje moeilijk mee. Want die maakte een harde zweefduik richting de grond. Ja, bij die bal had hij niet gekund als de vrije trap iets meer richting de kruising was. Wat een goal was dat geweest. Maar ja, nu ligt het spel in ieder geval stil. Omdat de doelman van Scheveningen, Ruben Valk, geblesseerd is aan zijn heup / onderrug. Komt de verzorger het veld op en gebruikt de nieuwbakken trainer van Scheveningen, Mauricio Cicucci, dat moment om zijn hele ploeg bij elkaar te houden. Ja, en op dat moment dat Kwik dat ziet, besluiten ze ook met z'n allen naar hun nieuwe coach Kevin van der Geest te gaan lopen voor nog nadere besprekingen voor de rest van deze wedstrijd. Precies op de tijd, ze halverwege de eerste helft. Het lijkt het WK dus wel, behalve dat er nu een echte blessurebehandeling is en geen reclametijd verkocht wordt. Terwijl de wissels achter mij aangekondigd worden, stel ik voor dat we even teruggaan naar de studio. Want hier wordt voorlopig even niet gevoetbald. 65 minuten onderweg. Tussenstand Scheveningen en Kwik. Beide ploegen 1 keer gescoord.
0: 1-1 dus. En waar nog niet gescoord is door de thuisploeg, dat is bij RKAVV Smitshoek. Daar staat het nog 0-1. Hans.
2: 25e minuut, net een blessuregeval van een van de voorwaartsen van RKV, namelijk Akjar. Maar ja, die bedacht zich opeens, als de verzorger het veld in moet, dan moet ik er een minuut uit. Dus de verzorger kwam niet in het veld. Toch ben ik balbezit voor de doelman van Pruisen, de doelman van RKVV. Geeft de bal aan Van der Lubbe. En die Van der Lubbe loopt veel met de bal, wat mij tot nu toe opvalt. En geeft aan de linkerkant naar Badmuts, de linkervleugelverdediger, overgekomen van de Kroonleven, oftewel van HVV. Ja, het valt op dat deze man vaak aan de verkeerde kant ontdekt. Maar ja, tot nu toe heeft dat 1 tref op te gebracht. De voorzet vanaf de rechterkant. En toen was daar doelman van Pruisen die de bal door zijn benen liet gaan. Na een inzet van spits Lucas Bos. En dat gebeurde in de minuut 14. En na de 26 minuten staat die stand nog steeds op te borden. Wederom nu de aanvoerder Steffens. Ja, nog steeds heeft ook hij er weer een jaartje bij gedaan. Net zoals Good Old Over de Vest. De vrienden van elkaar die dachten, we laten de club niet in de steek. Het ogenblik, Halsema. Nou, Halsema heeft een paar trucs uitgehaald die ik in 2-3 jaar niet heb gezien. Maar ja, dat heeft hij er net wel gedaan. En probeert Badmuts aan de linkerkant de bal gaan. Maar daar zit het voetje tussen van Susia, een van de middenvelders. En dan zegt scheidsrechter Peter de Waard, je moet het wel op de juiste plek doen. Ja, en dat moet je natuurlijk ook binnen 5 seconden doen. En wat is me opgevallen, ik heb de scheidsrechter nog in 1 keer gezien. Tellen, 1, 2, 3, 4, 5 of erachter. Nou, ik heb het nog niet gezegd. Of wat gaat hij doen? Hij gaat tellen. Maar na 2 tellen. Nou, de ingoot is gedaan bij Badmus. Bij Over de Vest. Die geeft geen spul af mogelijk. Hij ziet er wel eentje. Namelijk Van Galen. Maar ja, dan gaat men helemaal weer terug. En men heb ik het over RKVV. En dan is het dus aanvoerder Steffens die de bal bij een van de voorwaartsen. En dat was Nieuwenbroek probeert te bereiken. Maar daar zit het centrale duo van de bezoekers uit Barendrecht van Smitshoek. Aanvoerder van Den Bichelaar en kapitein tussen. Nou, overtraining. Ik denk dat zal wel eens een keer een gele kaart op gaan brengen. Nou, het is ook een gele kaart. En die is volgens mij voor Van Galen. Nou, nu ligt er dus een man van Smitshoek op de grond. Nou, hij laat zich al heel snel omhoog. En de man die op de grond was, David Widarto. In ieder geval 27 minuten. RKVV 0, Smitshoek 1.
0: En als ik dan nog even kijk in die vierde divisie B, dan zie ik dat bij de wedstrijd Feyenoord tegen Schavenzande de 1-1 op het scorebord heeft gezet.

0: Anastasia en Left Outside Alone. En die breken we af, want er is gescoord bij RKAVV Smitshoek. Hans.
1: Ja, en slecht nieuws vanuit Leidschendam voor de mensen in Leidschendam en omgeving. Want tot nu toe de mooiste aanval van de wedstrijd. Die levert de 0 tegen 2 op een aanval over veel schijven van de bezoekers. En voor de eerste keer eigenlijk, het was officieel. Voor de tweede keer ging het over de linkerkant. Het was Joiza die legde terug en daar was en is Lucas Bos wederom. En deze keer was het onhoudbaar. Want hij schoot de bal, die dus van de linkerkant trok, terug kwam die bal op de penalty stip. En toen schoot hij hem voor de doelman gezien, links. Dus rechts in het doel. En moet Petter van Pruisen, de doelman, voor de tweede keer de bal uit het net hebben. Is dat een terechte voorsprong? Nou, wat mij betreft niet, want het gaat nu gelijk op. Moet ik wel een rectificatie toe zijn? Ik zei, maar ik werd gelijk gecorrigeerd. Dus wat dat betreft open Hans van Wildenberg. Mijn excuses niet klein zo Daan van Galen geeft te krijgen. Maar heet hem El Mariet. In ieder geval 31 minuten. RKVV 0, Smitshoek 2.
0: En dan snel naar die andere wedstrijd in de vierde divisie B. Scheveningen tegen Kwik Vion.
2: Ja, waar Scheveningen het op dit moment nu wel probeert. En dat zou een van de spaarzame momenten zijn. Die zijn toch echt wel veroordeeld tot de counter. Nu ze met 10 man staan. 72 minuten op de klok. Dus iets meer dan 18 minuten om te bepalen of deze wedstrijd nog een winnaar gaat krijgen. Met natuurlijk die 1-1 stand. Scheveningen nu in de verdrukking. Kwik naar voren. Akrief wordt alleen niet bereikt. Kwik heeft een driedubbele wissel doorgevoerd. Stijn Wijsman is eruit. Christian Redekker heeft samen met Rashid Boujouzan het veld verlaten. Voor hen zijn erin gekomen Robert van Koesveld, Leandro Havinga en Max Hudepol. Voorlopig heeft het voor Kwik nog geen kansen opgeleverd. Maar ja, die mannen staan pas 5 minuten koud in het veld. Wat niet is, kan nog komen. Eerste wissel voor Scheveningen ook geweest. Doelpunt te maken. Ovilia is eruit. En voor hem in de plaats is gekomen Gabriel Martina. En ik denk dat die wat meer verdedigend gaat staan. Dat is meer een middenvelder namelijk. Dus spits eruit, meer verdedigend ingestelde speler erin. Hoewel de aanvallende intenties natuurlijk bij Scheveningen om die goal te krijgen. 3 keer heeft Scheveningen deze wedstrijd maar liefst een 1-op-1 om zeep weten te helpen. Tot 2 keer toe was het George die de mist in ging met een actie te veel. Waardoor hij over zijn eigen voeten struikelde. En de bal niet meer kon passen richting een van de plaatsen. Richting een van de beide palen. Zo heeft Kwik eigenlijk weinig voorzetten kunnen geven. Maar ja, die ene die dan uiteindelijk in het 16 meter gebied is. Die heeft dan wel meteen dat doelpunt opgeleverd. Nog steeds eigenlijk een halve omsingeling van het doel van Scheveningen. Het is dat Kwik iets te ver teruggestrokken staat op de helft van de thuisploeg. Dat je van een echte belegering mag spreken. Maar nu Akrief wel op de rand van 16 meter. Wordt aangespeeld. Krijgt hem alleen met een gelukje terug. Speelt hij hem dan naar Mendes Jegen. 1-2'tje daar. Akrief loopt zo de 16 in. En dan is het Gabriel, de man die er net in is gekomen, die goed verdedigend werk doet. Die zorgt ervoor dat de bal over de achterlijn gespeeld wordt, waardoor Kwik weliswaar een corner mag gaan nemen, maar Akrief niet die bal nog gevaarlijk kan terugleggen richting de penaltystip voor de vierde corner van Kwik. Bij de tweede paal. Ook deze gaat langs alles en iedereen heen. Dat is eigenlijk de vierde corner van Kwik die zo genomen wordt. Waar die van Scheveningen toch wel redelijk gevaarlijk waren met halve kopkantjes die eruit kwamen. Goed, het staat hier in ieder geval nog steeds 1 tegen 1 tussen beide ploegen. Een stand die al sinds de eerste helft op het scorebord staat. Wij zijn hier 75 minuten precies onderweg.

0: I Had Some Hope, Post Malone featuring Morgan Wallen. Heb ik wat tussenstanden voor je van Haagse ploegen. TVC tegen Laakkwartier. Er staat 0-1. Hermes, DVS tegen GSC Esdo. 1-2. Fuck tegen Voorholte. 1-0. En de Zinkwegse boys tegen Wilhelmus. 0-0. Gaan wij snel weer een kijkje nemen bij die wedstrijd. RKAVV tegen Smitshoek. Hans Sloopmaker doet verslag.
1: En hier staat het na 38e minuut. Of we zitten in de minuut 38, 0 voor de thuisploeg. En 2 voor de bezoekers. Ja, Smitshoek toch wel iets beter geploegd dan RKVV. En het valt me op de zijde van RKVV dat er een aantal, vooral verdedigers, zoveel lopen met de bal. Ja, en dan denken ze wat te doen. Maar ja, dan letten ze niet op als er wel een 1-2 komt. Dus Smitshoek kan dan heel makkelijk de bal terugpakken en dat hebben ze gedaan. Togenblik, een van de vleugelverdedigers, namelijk Badmus, heeft de bal, maar die levert die bal weer heel snel in. Ja, en die voorwaartse van Smitshoek zijn dan verzadelijk. Vooral de man die 2 keer heeft gescoord, Lucas Bos. En die stuurt dan aan de diepte link aan de linkerkant weg Xavier Waarden. Maar deze keer kwam doelman Van Buijsen, Petter, de doelman, bij tijdsen door. En wist de bal voordat de man die ik net noemde, en dan hebben we het over Waarden, gevaarlijk werd de bal weg te schoppen. Maar hij schopte hem eigenlijk ook alleen maar weg. Want het werd opgevangen door de verdediging. Onder andere door aanvoerder van de Bigla. Die op één moment na dat moment in minuut 10. Was het wel rood of was het geen rood? Nou, het was natuurlijk uiteindelijk geen rood. Want de scheidsrechter die gaf geel aan de Nakonice. Maar ja, daar zullen ze het zeker na afloop nog wel over hebben. Wat de eindstand ook mag worden. Maar in ieder geval, het gebeurde niet. Doelman van de bezoekers. Doelman Koen Laurens. Nog geen één keer op de proef gesteld. Heeft de bal. Levert de bal aan de rechterkant bij Suiza. Nou, die hoeven natuurlijk niet meer. Gaan te druk en wordt de bal vastgehouden door een van de middenvelden, namelijk Van Noord. Die houdt zijn tegenstander voor. Dan zegt hij Van Noord. Ja, dat is een van de nieuwelingen bij de thuisploeg. Hij is overgekomen van Terleden. Nou, de klok geeft aan. Nou, in ieder geval bij uw verslaggever. En dat is de enige juiste tijd wat de wedstrijd betreft. Dat we bijna 40 minuten erop hebben zitten. En RKVV kijkt tegen een achterstand aan van 2 doelpunten. 0 tegen 2.
0: Dan kijk even bij Velo tegen Forum Sport, want daar staat het inmiddels 1-1. Nou, gaan we kijken bij die wedstrijd Scheveningen tegen Kwik. Want die begint het einde te naderen. Dus we gaan snel naar Vieren voor kijken.
2: Ja, 10 minuutjes hier nog. En een beetje blessuretijd. Die gaat er wel zeker bij komen. Scheidsrechter Gijspers heeft hij in de eerste helft zeer correct bijgeteld. En in de tweede helft heeft het spel nog wat langer stilgelegen. Dus er zal nog wel wat tijd hier bij komen. Iets meer dan 10 minuten dus voor beide ploegen. Om wat te doen aan die 1-1 stand. Maar voorlopig is het Kwik die daar de meeste aanspraak op maakt. Alleen ja, de schoten worden elke keer net gekraakt door die Scheveningse muur die zich nu heeft opgetrokken voor de goal van de Schollekop. Corner nummer 5 komt er nu aan van Kwik. 0 hebben ze er weten te creëren in de eerste helft. 5 in de tweede helft. Corner komt nu vanaf links ingedraaid. Bij de tweede paal wordt die teruggekopt, voorgekopt. Wat moet je ervan zeggen? Van Seden. De bal gaat uiteindelijk over. En dan is ook deze kans verkeken. Kwik probeert het zeker wel hoor. Maar kan nog geen echte vuist maken tegen de 10 man van Scheveningen. Ze komen er net niet goed genoeg uit om echt 100% kansen te creëren. En derhalve staat het dus nog steeds 0 tegen 0. Centrale verdediger Nadir Atjabar van Scheveningen. Die heeft zojuist trouwens het veld verlaten. Had al een gele kaart, maar blesseerde zich eigenlijk op een moment waar niemand erbij stond. Dus dat is een noodgedwongen wissel voor Mauricio Chicucci die heeft moeten doen. Kevin Owusu-Amo is inmiddels voor hem binnen de lijnen. Terwijl Kwik het blijft proberen. Hier alleen nu ongelukkig op het moment via de scheidsrechter wordt de bal verder gespeeld. Alleen ja, via de scheidsrechter ligt het spel even stil. En dan gaat Kwik nog één keer wisselen. Dat zal de derde wisselmoment uiteindelijk zijn voor de ploeg van Kevin van der Geest. Jegen, die gaat er in ieder geval uit. Nog een kleine 10 minuten heeft Kwik om wat tegen die 1-1 stand te doen.

0: Sam Felton, Makaya en Rani, Keep on Rising. Als ik op de klok kijk, dan zie ik dat die wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek in de laatste minuten, de laatste seconde van de eerste helft zit. Dus we gaan snel naar Hans Sloopmaker.
1: Ja, dat klopt. Want we zitten 3 seconden geleden in de blessuretijd. En dan is natuurlijk de beroemde vraag: hoe lang laat de scheidsrechter, en de scheidsrechter vandaag is scheidsrechter Peter de Waard uit Amsterdam, nog doorspelen? Ja. De grote man in de eerste helft. Niet alleen qua 2 doelpunten, maar ook de lange spits van Smitshoek uit Barendrecht. Dan heb ik het over Lucas Bon. Die is ook de man die dus als enige op het wedstrijd voor een keer komt als maker van 2 doelpunten. In ieder geval een vrije trap voor de thuisvereniging. Ja, aanvallend nog niets gezien. Ja, ik heb het in mijn vorige flits al gezegd. 1 keer, maar ja. Toen werd de speler, en dan hebben we het over 8 jaar, naar de grond getrokken. Dus die kwam helemaal niet uiteindelijk bij doelman Laurens, de doelman van Smitshoek, terecht. Ja, en toen was de grote vraag, wordt het geel, wordt het rood? Nou, ik denk nog steeds dat het rood was. Maar ja, ik ben de verslaggever en niet de scheidsrechter. Inworp voor de bezoekers. Bijna de eerste minuut van de extra tijd zit erin. Gaan we heel even terug naar Scheveningen, Kwik. Met de stand 1-1, want volgens mij is het daar bloedje spannend.
2: Ja, bloedje spannend. Het lukt Kwik maar niet om die, ja, om de nekslag te geven aan Scheveningen. De omcirkeling is daar, maar de bal komt niet gevaarlijk genoeg richting de goal van Ruben Falco. Probeert invaller Max Hudepol het de ene na de andere keer. Een schot van hem uit de tweede lijn is een keer gekraakt. Nu weer een combinatie. 1-2'tje rechterkant van het veld. Maar ja, Scheveningen staat nu beter te verdedigen met 10 man dan dat zij net met 11 man deden. En nu nog steeds Kwik in balbezit. Komt daar de voorzet van Lucas. Nee, die uit dan weer in. Ja, en dat is dus precies waar het aan schort. Die voorzet moet je gewoon geven. En kijk maar of Van Mierlo er tegenaan loopt. Nu wel dan. Te ver bij de tweede paal. Gaat die over de achterlijn heen. Kan Kwik geen corner krijgen? Nee, gaat hij gewoon over de achterlijn heen. En gaan wij ook weer terug naar Hans.
1: Ja, en op hetzelfde moment dat je me aankondigt, Viron, is het hier rust. 2 minuutjes trok scheidsrechter Peter de Waard in de helft bij. Dat betekent dat we gaan rusten bij de stand RKVV 0, 2 voor Smitshoek. En voor jou het woord, Viron. Het eind van de wedstrijd.
2: Nou, ik doe even een half minuutje, doe ik wel. Dan gaan we hier nu nog 3 minuten plus blessuretijd door. Counter van Scheveningen. Komen ze eruit via Sentouf? Nee, die gaat daar vlak langs de paal. Martina was het, de man met nummer 18. Ja, de invaller die deed het. Rechterkant van de 16 meter. Krijgt hij de bal? Hij zoekt de verre hoek. Alleen dan zit daar net dat vingertje van Dylan Oosterveer van Kwik aan. En dan is deze kans op de 2-1 verkeken. Wat een reuze kans uit de counter. Compleet tegen de verhouding in. En zo is het Scheveningen dat nog een corner mag gaan nemen. Nemen ze die nog een beetje snel? Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Nee, die bal wordt uiteindelijk wel voorgegeven. Het duurt wat lang. Is het Scheveningen dat er niet in balbezit blijft? En nu kan Kwik er met de counter uit. Is het man met nummer 6? Een van de invallers die daardoor loopt. Alleen wordt afgestopt door de ervaren man Mitchell. De vluchtige centrale verdediger. Dan meteen de bal blind naar voren richting je eigen spits. Enoch dan. George Enoch. Die wordt niet bereikt. Die wordt buitenspel gefloten. Ja, en zo gaat deze kans voor Scheveningen in 1 keer niet door. Is nu Kwik op dit moment via invaller Hudepol. Rechterkant van het veld. 2 man voor zich. Actie, achterlijn halen. Voorzet, die gaat er niet in. Ricky van Mierlo, die krijgt zijn hoofd er niet tegenaan. Ongelooflijk wat er hier in die laatste paar minuten van deze wedstrijd allemaal gebeurt. Terwijl we nu richting de 90ste minuut gaan. Is het Kwik dat weer in balbezit heeft. Scheveningen krijgt de bal eigenlijk niet meer weg. Hudepol weer, rechterkant van het veld. Mannetje voor zich, andere invaller. Loopt met hem mee, Dijkhuizen krijgt de bal. Voorzet laag bij de eerste paal. Wordt weggekopt. Krijgen we een opstootje. Waarom is dat nou weer? Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat gebeurde niet in de buurt waar de bal net gespeeld werd. Ja, wel de man die de paas gaf. Dijkhuizen is nu bij dat opstootje betrokken. Maar de man die de bal wegwerkte over de achterlijn, die ligt nu ook nog geblesseerd op het veld. Ja, zo gebeurt er hier van alles. Scheidsrechter laat de verzorger naar binnen komen, het veld inkomen of niet. 1-1. Gaat daar nog iemand van Scheveningen nieuw inkomen? Wat gaan ze op dit moment doen? Blessurebehandeling is er nog steeds gaande. Dan stel ik voor heel even kort terug naar de studio. En dan gaan wij hier zo meteen verder met die spannende blessuretijd. Want daar zitten we inmiddels in de 91ste minuut hier bij deze wedstrijd.
0: En dan kijk ik even wat er verder nog gebeurt in de vierde divisie B. Dan zie ik dat Spijkenissen tegen Heerjansdam, dat is een 0-2 geworden. Capelle tegen ASWH staat nog steeds 0-0. Xerxes DSB HVV is het ook 0-0. Valken 68 tegen Jodan Boys, daar staat het 0-1. SC Feyenoord tegen Schravenzande, dat staat gelijk met 1-1. En dan gaan wij weer terug naar Vion.
2: Ja, dan is het nog steeds wachten totdat er hier weer gevoetbald gaat worden. Mitchell de Vlucht, de man die de bal net, die lage voorzet, net voor de eerste paal weggleed. Die heeft zichzelf geblesseerd en blesseerde zich natuurlijk in de eerste helft ook al met een tackle. Waardoor die een minuut of twee behandeld diende te worden. Nu gaat bij hem de aanvoerdersband eraf. Loopt hij over de achterlijn heen. Met zijn hoofd naar beneden, want hij weet natuurlijk donder. Nu gaat bij hem de aanvoerdersband eraf. Loopt hij over de achterlijn heen. Met zijn hoofd naar beneden, want hij weet natuurlijk donders goed als aanvoerder zijn.

0: half gekraakte schotje van zojuist. En Peurt die bal meteen naar voren richting de goal van Scheveningen. Gaat die bal natuurlijk weer. En de mannen in het donkerblauw en wit die hebben hier de volledige controle over deze wedstrijd. Maar ze weten die tweede goal er uiteindelijk niet in het prikken. Is het nu dan voorzet 16 meter in? Is het daar Idrissi die zichzelf vrij lijkt te draaien? Dan komt er eentje van Scheveningen bij aansluiten. Dan probeert hij nog een actie te doen, El Idrissi. Maar dan is er een mannetje te veel bij en draait hij zichzelf voor een dol. En kan Scheveningen proberen over te nemen. Maar Kwik zit er goed bij met de forward pressing. Moet er een overtreding zelfs hebben ervoor nodig om George die grote... De man die nu centraal achterin is gaan staan van de bal te houden. Het duurt natuurlijk lang voordat Ruben Falk naar de bal gelopen is. Die vindt het natuurlijk wel goed, dat ene puntje in die eerste wedstrijd van het seizoen. 93,5 minuut hebben we hier inmiddels gevoetbald. Falk nu met de lange bal naar voren. Die wordt weggewerkt. Komt die eigenlijk bij niemand aan. Gaat hij over de zijlijn, waardoor Scheveningen nog eens een keer een inworp mag gaan nemen. 5 meter op de helft van Kwik is het de thuisploeg die nu Sintouf aanspeelt aan de rechterkant van het veld. Actie probeert die mannetje voorbij. Nou, wordt die bal over de zijlijn gewerkt. En zo houdt Kwik ook de poorten gesloten van de eigen verdediging. Dus het Scheveningen dat natuurlijk nog wel die inworp mag gaan nemen. Wordt naar voren gegooid. Barry Roch komt niet aan de bal. En dan is het te Kwik dat het misschien nog één keer kan gaan proberen. Terwijl we inmiddels in de 95ste minuut van deze wedstrijd zitten. Kwik besluit de bal terug te gooien richting doelman Oosterveer. Die maakte net al een foutje toen hij wat opgejaagd werd. Nu is zijn voortzetting goed. Richting die invaller Hudepol aan de rechterkant van het veld. Met zijn mede-invaller Dijkhuizen. Achterlijn halen, voorzet. En dan komt weer niemand van Kwik er tegenaan gelopen. Nu is het Havinga die zijn voet er niet tegenaan krijgt. En is het Scheveningen die de bal weer over de eigen achterlijn heen hebben weten te werken. Nog een corner voor de bezoekers. Kwik heeft nog één kans voor corner. Komt hij bij de tweede paal? Bij de eerste paal wil ik zeggen. Gaat hij er niet in? Blijft die bal hangen? Maar dan wordt hij uiteindelijk over de, van de achterlijn afgehaald. En dan gaat ook deze kans voor Kwik om zeep. Ja, zo schiet het natuurlijk niet op voor de bezoekers. Die zijn bezig aan een hele goede wedstrijd vandaag. Hebben veel de controle gehad. Beste van het spel. Maar ja, alles in de 16 meter. Dat gaat niet van een leien dakje. En dat is dan een understatement. Dat loopt eigenlijk van geen kant vandaag. Die bal komt daar gewoon weg niet. Nu dan aan de rechterkant van het linkerkant van het veld. Die linksback Lucas probeert mannetje voorbij te spelen. Lukt niet. Kan Scheveningen het weer gaan proberen. Nog één keer vanuit de counter. Maar dan wordt daar een overtreding begaan. Een hele slimme overtreding wordt daar begaan door Akrief van Kwik. Waardoor de counter eruit wordt gehaald. Akrief die krijgt in ieder geval een gele kaart. Maar uiteindelijk is het Kwik dat nu weer gewoon in balbezit is. Dus dan heeft dat gele kaartje Akrief toch nog wel wat en zijn ploeg opgeleverd. Nu dan nog één keer proberen via Hudepol. Weer aan de linkerkant van het veld. 16 meter gebied in. Ja, het staat daar gewoon ook daadwerkelijk niemand. Ja, behalve drie van Scheveningen die in hun witte shirt natuurlijk die bal zo snel mogelijk weg weten te werken. Inmiddels zitten we hier bij deze wedstrijd in de 97ste minuut. Moet ik het goed zeggen? Kan het nu niet lang meer duren. Hudepol geeft gewoon een hoge voorzet richting de goal. Houdt in. Nu wel voorzet. Tweede paal gaat weer over alles en iedereen heen. Blijft die bal nog wel binnen. Wordt die voorgegooid richting de pot. Maar dan is het Havinga die ook zijn achterhoofd daar niet tegenaan kan krijgen. Nog een corner voor Kwik. Corner nummer 8. Maar nu gaat het te lang duren om het voor het nieuws nog te eindigen deze wedstrijd. Kwik mag in ieder geval een corner nemen. We zitten maar nu 97. Tussenstand Scheveningen Kwik 1-1.
1: Tot zover dit uur van Sportsignaal Radio. Na het nieuws zijn we bij terug voor het derde uur.

0: het vervolg, of de uitslag van deze wedstrijd en het vervolg van de wedstrijd RKVV Smitshoek.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
10: Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europa-tunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
0: Haag FM. Zaterdag 29 augustus, 4:02. Welkom terug bij Sportsignaal Radio op Den Haag FM. In het vorige uur hoorden we net niet hoe de wedstrijd Scheveningen-Kwik afliep. Vieron van Kijk praat ons bij.
12: Ja, de wedstrijd is inmiddels geëindigd. 5 seconden nadat jij het uur had afgekondigd, vond scheidsrechter Gijspers het genoeg voor vandaag. Scheidsrechter die een goede wedstrijd floot. En deze wedstrijd ziet eindigen in een 1-1 eindstand. Bij Scheveningen kunnen ze daar zeker mee leven. Maar bij Kwik zullen ze denken dat er toch echt wel veel meer in had gezeten bij deze eerste wedstrijd van het seizoen. Maar ja, beide ploegen delen de punten. En bij Kwik gaan ze nu het 130-jarig bestaan vieren. Dus die hebben sowieso een leuke middag.
0: En de andere wedstrijd waar we vandaag live bij zijn begon om 3:00. En dat is de wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek. Daar is 0-2 de ruststand. Straks nog een voorbeschouwing van de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag, die morgenmiddag wordt gespeeld. En al het overige nieuws uit de regio en daarbuiten.
10: Sportsignaal Radio met Kaart.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G. Voor de rust hoorden wij, en dat was trouwens ook voor het nieuws, hoe de wedstrijd... moment. Hoe de wedstrijd RKAVV tegen Smitshoek 0-2 werd. Lucas Bos scoorde beide doelpunten. Wij gaan bij Hans kijken of de tweede helft al begonnen is. En zo ja, wat daar gebeurt.
1: Ja, een aantal minuten hebben we moeten wachten. Maar uiteindelijk komt toch ook RKVV uit de kleedkamers. Want een minuut of drie geleden was de ploeg uit Barendrecht, Smitshoek, met z'n allen op het veld. Zelfs de scheidsrechter stond er al. En de grote vraag is, waar bleef de thuisploeg? Nou, die zijn uiteindelijk uit de kleedkamer gekomen. In ieder geval verwacht ik één wissel. Nou, die wissel die zie ik het al. Ik heb van betrouwbare bron vernomen dat hij vandaag zijn 100ste wedstrijd speelt, mag gaan spelen voor RKVV. En dan heb ik het over Nick Gardenier. Nou, ze doen nu nog een warming-up. Voor wie die in het veld is gekomen, dat kan ik u op dit moment nog zeggen. Dat zal ik in mijn volgende flits zeggen. Nou, de scheidsrechter, de heer Peter de Waard, die gaat tellen. Ik hoop dat hij tot 11 kan tellen, want anders heeft hij natuurlijk wel een probleem. Nou, in de tweede helft mag RKVV het gaan proberen richting het clubgebouw. Ja, ze zullen natuurlijk veel gevaarlijker moeten worden met de voorwaarden. Want ja, één schot tot nu toe. 10 van de bezoekers, die staan dan ook terecht voor met 2 tegen 0. En ja, één van de assistenten, ja, daar komt hij. Hij kreeg ze uiteindelijk uit de kleedkamer. Dan heb ik het over Robin Hollestellen. Die gaat even niks langs de kant. Want ja, dat zijn nu de regels. Ook als je in de tweede helft veld komt, moet je je eerst melden aan de zijkant. Nou, hij is nu officieel in de wedstrijd. En over hem heb ik het natuurlijk over Nick Gardenier. En zijn we begonnen in de tweede helft. 10 seconden geleden bij de stand 0 tegen 2.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here.
1: Speed of Light van Chess Special. Bij Spijkenisse Heerjansdam, ook in de vierde divisie B, zien wij dat het een 0-3 is geworden. Net hoorden we dat Scheveningen Kwik eindigde in 1-1. En bij RKAVV tegen Smitshoek wordt nog gespeeld. En daar is aanwezig Hans Sloopmaker.
2: Ja, we zijn net begonnen wat de tweede helft betreft. 3 minuten oud. En ik zei het al in mijn vorige flits. In het veld gekomen. Zijn 100ste wedstrijd voor RKVV Nick Gardenier. En hij is komen vervallingen. En dat kan ik me wel voorstellen. Kevin Badmuts. Ja, en de eerste dreiging naar de rust van RKVV. U raadt het al. Die was van Nick Gardenier. Maar die had pech. Het had de bal via een van de verdedigers. Namelijk kaptein. Niet meer opleverde dan een hoekschop. Nou, die hoekschop is genomen. En diezelfde Gardenier heeft nu de bal. Maar ja, die voorzet is veel te laag. Die kan dan ook makkelijk weg worden. Worden gehaald. En dan heeft de scheidsrechter gezien dat een van de spelers hens heeft gemaakt. Hij fluit. Hij geeft toch geen overtreding. Ik denk dat hij zelfs een scheidsrechterbal gaat geven. Geen idee waarom de man dan fluit. Maar ja, dat zal hij zelf wel weten. En staat iedereen zich af te vragen wat is er dan aan de hand? En gaan dan een aantal spelers met hem doen? Nou, de scheidsrechterbal is genomen. En u raadt het al. De man die ik al meer heb genoemd dan sommige spelers van RKV in de eerste helft. Gardiner heeft de bal. Die geeft hem in de breedte. Niet voorwaarts, maar terug naar een van zijn verdedigers, namelijk Van der en probeert Steffens, de aanvoerder, de bal, een lange bal in het centrum. En dan loopt Hetum Mariet uit de rug weg van zijn tegenstander. Ja, die loopt de bal wel over het doel. Maar voordat hij dat deed, duwde hij kaptein weg. Een van de centrale verdedigers van Smitshoek. En dat wordt geconstateerd door scheidsrechter Peter de Waard. In de 5e minuut na de rust, oftewel 1 minuut 50. En ik zei het u bijvoorbeeld, Flitsal, gaat u nog een keer halen. Stand 0-2.

0: Baby Rexha en Faithless. Nou, Faithless herken ik wel. New Religion. Heb ik wat tussenstanden voor je. DVC tegen Laakkwartier, daar staat het 0-2. Hermes DVS tegen GSC Esco 1-3. Celeritas staat voor op Wick met 1-0. Zinkwegse Boys doet het niet goed tegen Wilhelmus, daar staat het 0-3. En Velo tegen Forensvoort, daar is Velo op 2-1 gekomen. Gaan wij weer naar Hans bij Erken AVV tegen Smitshoek.
1: Ja, en hier staat sinds 1 minuut 31 0 tegen 2. En die stand staat na 54 minuten spelen nog steeds op te worden. Op Sportkwartier Kastenenring in Leidschendam. Balbezit voor de thuisploeg. En dan komt hij weer hoor. Gardenier en balbezit. Ja, die heeft er toch een beetje zwoel ingewacht bij de thuisploeg. Van mij dan ook een raadsel waarom hij niet in de basis mag beginnen. Ja, dat kan ik misschien gaan vragen. Dat ga ik natuurlijk ook doen. Na afloop met de trainer Marcel IJzendoorn. Die vandaag dus als coach zijn eerste officiële wedstrijd heeft voor RKVV. Nou, men probeert aan te vallen. En er wordt er volgens mij een overtraining begaan. Die wordt ook overgaan door Van Heiningen. En dan gaan al die spelers weer scheef. Ik heb geen idee waarom ze altijd moeten gaan scheven. Maar ja, het is gewoon een vrije trap. En dan blijft de man, wat ik het net wel heb, die blijft dan op de grond liggen. En dan heb ik het over Van der Lubbe. Ja, die zal wel rustig overheen komen. Die komt ook overheen. En krijgen we een vrije trap voor de thuisploeg. Ja, de man die nul toe alle vrije trappen heeft genomen, vond ik dan wel opvallend, omdat ik de beste brave man kan. Terwijl ze open en oma mee luisteren als het allemaal goed is vanuit Spanje, is het namelijk Halsema die die vrije trap mag gaan nemen. Nou, die vrije trap is buiten de strafschopgebied een meter of 10 aan de linkerkant. Maar daar staat ook bij de man die als enige geel heeft gekregen bij RKVV. En dan heb ik het over El Marit. Nou, die neemt de vrije trap. Nou ja, dat is een soort terugspeelbal, want die had ook uw verslaggever rustig kunnen pakken. Nou, dat deed Doelman Louwens ook. De Doelman van Smitshoek. Ja, rolt de bal naar rollen. Ja, hij rolt hem uit. Nou, zo'n rechte vleugelverdediger. En dan heb ik het over kaptein. Nou, kaptein probeert op te flitten. En dan is er een overtreding begaan. Door eens even gaan kijken door Steffens. En dan is het een van de spelers van RKVV die, terwijl hij achter staat met zijn ploeg, de bal vasthoudt. Voor mij altijd een raadsel. Je staat achter. Dan ga je er extra tijd bij doen. Terwijl er geen gevaar kan komen. Omdat namelijk de hele achterhoede gewoon in positie staat. Nou, de bal is veroverd door Halsema. Nou ja, die staat tegen drie mensen. En dan staat maar de verdediging van Smitshoek met 4 man en 2. Dan gaat hij Halsema weer. Gaat naar de linkerkant. Mag lopen met de bal. Wordt niet aangevallen. Nou, geeft de bal aan Agar. Agar, ja, die paas op Gardiner. Ja, die lijkt helemaal nergens op. Paasje over 5 meter. Die komt niet aan. En dan kan Smitshoek er weer uit gaan proberen. Dat gaan ze doen in de 10e minuut naar de rust. Oftewel 1 minuut 55. Bij een 2-0 voorsprong. Sportie.

0: Mystical, magical, Benson Boom. Kijk ik even op mijn scherm en dan zie ik dat de wedstrijd Spijkenisse tegen Heerjansdam, ook in de vierde divisie B, 2-3 is geworden. En de wedstrijd waar we bij zijn vandaag, RKVV tegen Smitshoek, daar staat het nog steeds 0-2. En wij vragen ons af of daar nog verandering in gaat komen, Hans.
1: Ja, dat hopen natuurlijk zeker de mensen van RKVV. Dat hopen de mensen van Smitshoek natuurlijk weer niet. Maar ja, we zitten hier voor de Haagse zender, dus we zijn een beetje, zoals dat heet, voor RKVV. Terwijl er net nu een vrije trap is gegeven, dus scheidsrechter Peter Waard. Wegens buitenspel van een de voorwaartse. Ik dacht dat het was, maar dat weet ik niet zeker. Nieuwenbroek, maar ja, dat is ook niet zo belangrijk. Hij gaat de doelman van de bezoekers, de doelman Koen Lauwens, die vrije trap nemen. Nou, die heeft hij geleverd, maar de bal wordt weggewerkt en dan wordt er een overtreding begaan. Ja, dan komt hij weer hoor. U gelooft het of niet, maar Goudenier is de man die onderuit wordt getrokken. Ja, de meest opvallende man dus in de tweede helft is Goudenier. Die heeft er eens een boost gedaan. Nou, die heeft de vrije trap heel snel genomen op het aanvoerder Steffens. Maar ja, dat is allemaal op de eigen helft. Ja, en dan wijst ook scheidsrechter IJzendoorn dat ze naar voren moeten. Maar ja, dat snappen ze zelf ook wel. Dan is het heet helemaal aan Riet. Ja, die geeft een bal. Nou, naar wie geeft hij de bal? U kunt het geloven of niet, maar er staan 20 mensen buiten de lijn. Die hadden die bal kunnen. Er was geen speler in de buurt. Ja, en dan vraag ik me af, waarom doe je zo ballen? Want we spelen toch op het vijfde niveau. U hoort het, luisteraar, op het vijfde niveau van Nederland, wat voetbal betreft. Ja, dit doen ze bij de F's nog niet. Nou, de F's bestaan natuurlijk officieel niet meer. Maar dat heet allemaal onder de 7 of onder de 8. In ieder geval, het is Halsema die terugspeelt op doelman van Pruisen. Ja, die in de tweede helft nog geen bal heeft gehad. Ja, aan zijn voet. Maar ja, dat tel ik me niet als verslaggever. Die heeft die bal nog steeds aan de voet. En we hebben nu precies een uur gespeeld. En staat het nog steeds. Sinds minuut 31, 0 tegen 2.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Turn the lights off, Just and Jack Style and John. Ja, het is zijn namen. Wij gaan kijken bij RKA. Nee, we gaan niet kijken. Ja, we gaan wel kijken bij RKAVV Smitshoek. Want daar staat het nog 0-2, Hans.
1: 63e minuut, bal prima aangespeeld. Maar allemaal op de middenlijn, op over de vesten. Nog niet gezien, zoals dat in voetbaltermen is, laten zakken. Ja, en dan geeft hij de bal breed op Nieuwenbroek. Ja, die zit met zichzelf in de kleut. En die krijgt dan ook de gele kaart, want hij houdt zijn tegenstander vast. En ja, een beetje zwaar gestraft. Zeker als je dat natuurlijk in verhouding gaat kijken. In de 10e minuut wel rood of geen rood. Nou, het was uiteindelijk geel voor een van de verdedigers van de bezoekers uit Barendrecht. Van de voetbalvereniging VV Smitshoek. Nakedishini. En toen dacht iedereen bij RKVV ook al. Spelers gingen naar hem toe. Scheidsrechter is te rood. Maar de man die het voor het zeggen heeft, scheidsrechter Peter de Waard, zei: dit blijft geel. En enige dreiging ook in de eerste helft. En is er dan veel dreiging in die 20 minuten dat we bezig zijn bijna in Twente? Nou, ook niet veel. Maar toch wel iets dreigender. Twee keer heeft doelman Laurens Koen is tevoren met een C de bal moeten stoppen. Maar ja, zo moeilijk was dat dan eigenlijk ook niet. Inworp, die gaat genomen worden. De man die als enige de gele kaart heeft aan de zijde van Smith zoeken. En die gooit de bal in. En wat doet hij? Hij gooit hem niet naar een medespeler. Hij gooit hem in één keer naar doelman van RKV, doelman van Pruisen. Ja, en die doelman van Pruisen heeft die bal natuurlijk makkelijk over. Komt met de bal in voet, doet een paar stappen. Maar ja, hij doet het op zo'n tempo dat heel Smitshoek weer rustig terugkomt. Ja, en dan wordt de bal in de diepte gespeeld. Op de spits over de vest deze keer terug. Maar ja, die staat daar helemaal in zijn uppie tegen een vijf man. En dan is het El Marit. Ja, die draait zijn liggen erin zonder naar de bal te kijken. Ja, dat is nu even een overtreding. Een indirecte vrije trap. Ja, en dan gaat Marit wel naar zijn hoofd trekken. Ja, regels kennen, zou ik zeggen, dan weet je gewoon dat dat in overtreding is. Nou, die overtreding is genomen. Komt aan de rechterkant bij Van Leerdam. Nou, die man die kon de eerste helft elke keer opstomen. Nou, sinds Badnus in de kleedkamer is gebleven. En dat gebeurde in de rust. Nou, is die niet meer gekomen. En krijgen we de tweede wissel. En die neem ik in deze flits nog even mee. Gaan we eens even kijken. Wie komt er in het veld? Nou, in ieder geval Soufiane Marfouk overgekomen van het Voorburgse Forum Sport. En die gaat erin voorkomen. Nou, voor Feyrol Nieuwenbroek. Nou, als u het allemaal thuis wil weten en u hebt het allemaal genoteerd, bent u daar ook weer van op de hoogte. In ieder geval, we gaan eens even kijken. 20 minuten in de tweede helft al. Of de wel in minuut 65. De tweede wissel bij de thuisploeg. Bij die stand van 0-2.
0: En als ik dan even verder kijk in de vierde divisie B, dan zie ik bij Valken 68 tegen Jolen Boys dat de stand inmiddels 0-3 is geworden. De stand van 2-3 die ik noemde van Spijkenisse Heerjansdam, dat is inmiddels de eindstand. En dan zou ik ook nog wat bijhouden over het hockey. Nederland tegen Argentinië, de dames, daar is de eerste kwart geëindigd in 0-0.

0: Feyenoord bij RKVV tegen Smitshoek. Hans.
1: En het is zijn derde en ook de derde voor Smitshoek. En dan weet u het, in minuut 68 is het 0-3 gewoon. Lucas Bos is de maker. Afvallende bal en één keer op zijn pantoffel.
0: En je mag ons er alles over vertellen, Hans.
1: Nou, daar ga ik u alles over vertellen, luisteraars. Ja, terwijl er net alweer een wissel klaarstaat bij de bezoekers, was dat eigenlijk een aanval over de linkerkant. Zag er ongevaarlijk uit. Ja, de bal werd toch niet goed weggewerkt. En ja, daar stond de man van de match. Ja, bij betaald voetbal mag je de bal mee naar huis nemen. Want hij scoorde zijn derde, en ook voor Smitshoek zijn derde doelpunt. Nam die bal aan een van de pantoffel. Nou, bij RKVV zoeken ze zo'n man die dan een schoot op het doel geeft. Want ook in die tweede helft komt in ieder geval in het veld van der Ent. En dan krijgt hij een paar schouderklopjes, de man die eruit gaat. En wie gaat eruit? Er gaat uit Giovanniano, de voornaam. Nou, dat gebeurt allemaal in minuut 7. Gaan kijken. 68 bij de wedstrijd die nu echt wel gespeeld is. Want RKV komt natuurlijk nooit meer terug van die 3-0. Zeker als je bijna niet op het doel schiet van je tegenstander. Ja, die hebben tot nu toe een makkelijker middag, dat Smitshoek. Ja. De technische staf van Smitshoek die heeft al genoeg gezien. De eerste 10 minuten gelijk opgaande. Toen die discutabele beslissing, wel of geen rood. Ja, en toen die twee doelpunten binnen het half uur. En nu net zijn derde van Lucas Bos. Ja, die heeft daarmee de wedstrijd gespeeld. En Smitshoek, nou, die zal een klein feestje kunnen vieren. Want neemt hij van aan, die gaan de eerste competitiewedstrijd winnen van RKVV.
0: En waar ook denk ik een feestje gevierd wordt, dat is straks bij Wilhelmus. Want die staan met 0-3 voor bij Zinkwegse Boys. Andere standen op dit moment. Hermes, DVS tegen GSC SDO 2-3. Sleritas tegen Wick 2-0. En Fuk tegen Voorholte 1-2.

0: Je moet nooit te veel voorspellingen doen in het voetbal. Maar mijn voorspelling is dat Lucas Bos, als Smitshoek straks thuis komt, wel een biertje krijgt van de trainer. Wat denk je, Hans?
1: Dat denk ik wel, maar ik weet natuurlijk niet, en dat weet jij natuurlijk ook niet. Ik weet niet of die bieren lust. Maar ja, laten we daar maar vanuit gaan dat hij het wel lust. Ja, natuurlijk. Ik zei het net al in een van mijn vorige flitsen. Bij betaald voetbal, als je een hattrick hebt, dan mag je de bal mee naar huis nemen. Ja, wat mij betreft mag hij ook de bal natuurlijk van hier meenemen. Maar ik denk, omdat RKVW de ploegen die thuis ploeg, dat niet gaat gebeuren. Nou, op hetzelfde moment een wissel bij de thuisploeg. Over de vest gaat eruit, kan Fayoui. Komt in zijn plaats. En dat gebeurt allemaal in de even rijke 74ste minuut van de wedstrijd. Nou, ik hoef het natuurlijk niet te vertellen dat die wedstrijd al lang gespeeld is. Maar wat dat betreft gaat uw verslag in herhalen vallen. Want dat zijn die namelijk ook in zijn vorige flits. Nou, de wissel is weer bijgehouden door assistent Robin Hollestel. Nou, hij heeft mij nog verteld dat hij een jaar of 10 geleden hier 5 jaar heeft gewoond, vlakbij RKVW. En dus een debuut heeft gemaakt op de tv bij de wedstrijd van de vrouwen. Wel die wedstrijd van de vrouwen van AZ tegen de vrouwen van ADO Den Haag. Dus daar moest hij mij even vertellen. Dus wat dat betreft. En volgende week mag hij naar de bekerwedstrijd tussen, als ik het goed heb, Rijnvogels. Maar ik weet niet de tegenstander, maar dat heeft hij me niet verteld. In ieder geval, buiten dit. We gaan, als we bij ADO Den Haag zijn, dit vertellen, we gaan het Haagse kwartiertje. Nou, dat gaan we hier ook natuurlijk wel in de 75e minuut. Maar hier is het geen Haagse kwartiertje. Want laten we maar een RKVV doen. En ziet er een afstand al. Want daar staat de doelman veel en veel te ver voor het doel. Die doelman van Pruisen. Ja, dat was al een fout wat de vorige seizoen heeft. Ik heb ook van mensen gehoord dat het vorige seizoen 2 à 3 doelpunten heeft gebeurd. Nou, dit had voor ook weer kunnen gebeuren. Maar de inzet van de vleugelverdediger, u hoort er vanaf eigen helft van Nederland. Die ging net 2 meter naast zijn doel. Nou, we zitten in minuut 76. 0 voor RKVW. 3 voor Smitshoek. Ja. En we gaan, zoals het heet, dus richting de slotminuten van deze wedstrijd. Maar neemt u van aan, de wedstrijd is al lang gespeeld.
0: Richting de slotminuten, de wedstrijd is al gespeeld. Er zijn een paar wedstrijden ook al afgelopen in de vierde divisie B. Wat zeg ik, de meeste wedstrijden. Scheveningen-Kwik, zoals jullie net hoorden, eindigde in 1-1. Spijkenissen tegen Heerjansdam, eindstand was 2-3. Capelle won van ASWH met 1-0. Xerxes DSB tegen HVV eindigde gelijk in 0-0. En Valken 68 tegen Jodan Boys. Daar ging Jodan Boys er met de overwinning vandoor. Daar werd het 0-4.

0: Felix Jaan featuring Jasmine Thompson, Ain't Nobody. De laatste minuten beginnen af te tellen. Nou ja, ik zeg de laatste minuten, maar het gaat nog wel zeker om 10 minuten, denk ik. Bij RKAVV Smitshoek. Dus we gaan snel weer kijken bij Hans Sloopmaker.
1: We zitten in minuut 80, dus officieel nog 10 minuten. Ja, en dan, wat doet de scheidsrechter nog extra bij trekken? Nou, wat mij betreft hoeft hij er geen seconde bij te trekken. Maar ik denk dat hij dat wel gaat doen. Nou, in ieder geval, net een hoekschop voor Smitshoek, maar die leverde niks op. En is het balbezit voor de thuisploeg van Galen. Ja, onopvallende wedstrijd, zoals het heet. Speelt de bal niet voorwaarts, maar terug, namelijk naar aanvoerder Steffens. En Steffens opent van de rechterkant naar de linkerkant. Naar een van de betere, zeker vandaag. En dan heb ik het over Halsema. Nou, die probeert de bal in de diepte naar Alcara weg te sturen. Met die laatste lijn van Smitshoek, die geeft helemaal, maar dan ook helemaal niets weg. Ja, is het echt gevaarlijk geworden voor dat doel? Nee, dat is het niet. Net een kleine inzet, zeker vlak na de rust. Voor de eerste invaller, namelijk Gardinier. Ja, maar die had dan het geluk niet vanuit zijn zijde bekijken. Want zijn schot werd van richting veranderd door kapitein en ging toen naast het doel. Togenblik. Terwijl een van de mensen voor me bijna onderuit gaat. Maar dat doet verder van de man. Gelukkig is hij nog heel. Nou, dat is onze Jelle Abma. Wel bekend bij de mensen van Sportsignaal. En nou, die doeltrap is uiteindelijk gekomen. Want de bal ging achter. En is in bezit gekomen van doelman Laurens. Ja, die doet het rustig aan. En die komt nu met een lange bal. En er steden er een aantal mensen de hand omhoog. Onder andere Halsema. Weer als dat man die langs het lijntje staat, oftewel de assistent dat niet aangeeft, gaan we natuurlijk rustig om. Maar daar heb je weer, Halsema. Maar ja, prima sluiting van een van de spelers van Smitshoek. En dan ziet de scheidsrechter erin een overtreding van de man die het meest heb genoemd op Gardinina in de tweede helft, namelijk Halsema. Nou, die is het niet meer eens, maar we krijgen echt een vrije trap. Terwijl aanvoerder Steffens even gaat vragen aan scheidsrechter Peter de Waard waarom hij heeft gefloten. Nou, hij zal de uitleg wel hebben gekregen. Geeft de klok aan. Gaan we eens even dat we in minuut 82 zitten. En krijgen we dus een vrije trap net buiten strafschopgebied van RKV aan de linkerkant. Nou, hij had een beetje gesmokkeld volgens de scheidsrechter. Dus de bal gaat iets verder van de strafschopgebied vandaan. Nou, het fluitje is in ieder geval gedaan door scheidsrechter De Waard. Er komt die vrije trap. Die wordt genomen. En die staat die hele achterhoede. En die vrije trap was genomen door Van Heiningen. En die hele achterhoede van RKV staat één ding te doen. Die kijken naar de bal. Nou, uiteindelijk let dan ook nog de doelman van Pruisen op. Die kan dan zijn handje tegen en kan daarna de bal opvangen. In ieder geval, 82e minuut. 0 RKV, 3 Smitshoek.
0: En dan heb ik goed nieuws voor de fans van het Nederlandse hockey. Want bij het WK hockey in Amsterdam heeft de Nederlandse vrouwenteam vlak voor het eind van de eerste helft de 1-0 gemaakt. Jimpy Jansen deed dat uit een strafcorner.
2: Het sportieve geluid van je radio. Sport.

0: En er is weer gescoord door Smitshoek bij AK AVV tegen Smitshoek Hans.
1: Ja, dat wordt een afgang, als je dat zo mogen voor de thuisploeg. Want deze keer zat wederom de doelman van de thuisploeg. En dan druk ik me netjes niet al te best uit. Dan heb ik het doelman van Pruisen. Er wordt een vrije trap gegeven. Nou ja, die bal kan makkelijk gevangen worden. Het enige wat er gebeurt, een van de middenvelders, Waarde, Xavier tevoren, die zet zijn hoofd tegenaan. En wat doet die doelman van Pruisen? Die kijkt naar de bal, grijpt helemaal mis. En dan ligt die voor hem en voor RKV voor de vierde keer achter. En dan heb ik het doelkomen van Pruisen. Maar ja, dan leek het wel de voorsprong voor Smits 4-0. Ja, die gaan een grote feestje maken. Drie keer Lucas Bos en nu nog Xavier Waarde. Ja. Dat ziet er dus niet al te best uit voor de RKVV. En zo spelend, ja, denk ik, krijgt RKVV een moeilijk seizoen. Nog 5 minuten op de klok. 0-4.

0: So easy to fall, Olivia Dean. En so easy to fall, dat denken ze bij RKAVV ook. Want het gaat niet goed tegen Smitshoek. Daar staat het 0-4, Hans.
1: Nee, dat gaat zeker niet goed. Kansloze nederlaag, terwijl er nu een dubbele wissel komt bij Smitshoek. Ja, ook de mensen naast me van Smitshoek. Er komt een man in het veld bij Smitshoek. Nou, die staat nu op het wedstrijdformulier. Die hebben ze misschien nog ergens gevonden langs de kant. Ze denken, die staat toch 4-0 voor. In ieder geval, daaruit gegaan is de man of the match, Lucas Bos. Ja, die heeft natuurlijk een publiekswissel gekomen. Nou, men mag een hoekschop nemen, Smitshoek. Want uiteindelijk is het een keer een doelman van Pruisen die een bal uit de linkerhoek weg. Krijgt Van Galen ook nog de gele kaart aan de zijde van RKVV. En zitten we in minuut 89. Ja. Vrije trap voor RKVV wegens buitenspel. De eerste keer dat een speler van Smitshoek buitenspel zo. Nog 120 seconden. En dan is het extra tijd of niet. En dan gaat Smitshoek voorkomen terecht terug naar Barendrecht met 3 punten.

0: En dan gaan we een handsloop maken voor de laatste seconden van RKAVV tegen Smitshoek.
1: Nou, of het de laatste seconden zijn, dat weet ik in ieder geval niet. Het enige weet ik wel, terwijl we in de extra tijd zitten van deze vereniging, dat bij de stand 0 tegen 4, dat er nu wel een rode kaart valt. Ja. En wie niet. Het enige weet ik wel, terwijl we in de extra tijd zitten van deze vereniging, dat bij de stand 0 tegen 4, dat er nu wel een rode kaart valt. Ja. En wie krijgt die rode kaart? Nou, de man die niet

0: Tegen doelman van Petter van Pruisen. Dus die zal volgende week in ieder geval zeker niet kiepen. Want die krijgt een schorting aan zijn broek, zoals dat heet. Volgende week uit in Hendrik Ido Ambacht tegen ASWH. En wie gaat er uit? Nou, dat is El Marit. Ja, want je mag natuurlijk, als je de 11 eruit doet, mag maar met 10 man verder. Ja, en als er een nieuwe doelman in komt. Nou, man had dus misschien nog het geluk. En wat heet geluk tussen haakjes. Dat men nog kon wisselen bij de thuisploeg. En ligt de bal nu op de stip. En ja. Ziet het er dus uit dat het nog een grotere nederlaag gaat worden voor de thuisploeg. Of Milan van Pruisen moet de nul houden wat betreft voor hem. Nou, gaan we eens even gaan kijken. Wie staat daar achter de bal? Nou, dat is even gaan kijken. Ik weet het al, dat is Jes van Heiningen. Ja. Hij neemt zijn aanloop. 2 stappen terug. 3 stappen terug. Fluitsignaal. De mensen naast me van Smitshoek hebben het nog spannend. Nou, die wedstrijd is natuurlijk al over. En die schiet hij. Ja hoor. Hij schiet hem rechts. Links van doelman, Milan van Pruisen. En is het 0-5. Ja, ik zei het al. Wat dat betreft kan de scheidsrechter de tapeten de waard wel voor het einde fluiten. Nou, dat heeft hij dus nog niet gedaan. En zitten we dus nu, wat betreft, 3 minuten extra tijd. Maar ja, daar heeft de wedstrijd 2 minuten van stilgelegen. Nou, kijkt u naar uit. Ja. En gaan we een klein feestje met. Nou, en daarna doet de scheidsrechter het enige juiste. Hij fluit gelijk voor het uitsignaal. En wordt dus RKVV uiteindelijk afgedroogd met 5 tegen 0. Tegen Smitshoek uit Barendrecht. En ga ik straks met de trainer van de thuisploeg, Marcel IJzendoorn, praten en vragen hoe hij terugkijkt op deze weg. Nou, het is in ieder geval niet het debuut wat trainer Marcel IJzendoorn had verwacht. Maar ja, het is nou eenmaal gebeurd. De Rinkeru voor de eindstand in de seizoensopeningswedstrijd in ronde 1 in de 4e divisie B. RKVV 0, Smitshoek 5.
1: Ja, dat interview dat kun je horen na het nieuws van 5 uur. Heb ik nog wat uitslagen voor je? DVC tegen Laakkwartier is de eindstand 0-2 geworden. Hermes DVS tegen GSC Esdo eindigde in 2-3. HVC 10 tegen Graaf Willem 2. Vak eindigde in 0-0. DL tegen Leidse Veen werd 2-1. Celeritas tegen Wick werd 2-0. Fuck tegen Voorholte. Daar heeft Voorholte er nog een puntje bij gepakt. Daar werd het 1-3. En dat zijn dan de uitslagen die we tot nu toe hebben. Dit was het derde uur van Sportsignaal Radio. Na het nieuws zijn we bij je terug.

0: Haagse regio.
1: Sportsignaal Radio.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en minder...

0: Recyclen en een schonere omgeving.
1: Maar moet dat dan in Nederland?
2: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
0: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
5: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
6: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
8: Haag FM. Ja, 5 uur geweest. Welkom terug bij Sportsignaal Radio op Den Haag FM. Met in het laatste uur de nabeschouwingen van de wedstrijd Scheveningen tegen Kwik en RKAVV tegen Smitshoek. En een voorbeschouwing van de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag.
9: Sportsignaal Radio met Karel.

En dan heb ik nog goed nieuws. Goed nieuws. In elk geval geen slecht nieuws over het hockey. Want oranje keeper Van Veenendaal redde in de 35e minuut... met de voet Nederland van een goal van Argentinië.

0: Ja, wat klinkt dat weer lekker. Damiano, David en Tyler en now Rogers met Talk To Me.
1: De vierde divisie.
0: En in de vierde divisie werd vandaag gespeeld de wedstrijd Scheveningen tegen Kwik. In de elfde minuut wist Scheveningen te overtuigen, tenminste. Dat dachten we met een 1-0 van Evilia. Maar in de 36e minuut wist Ricky van Mierlo voor Kwik de 1-1 op het scorebord te zetten. En daarna werd er eigenlijk niet meer gescoord, wat toch wel teleurstellend was. Zeker omdat Scheveningen het in eerste instantie wel goed leek te doen. Zelfs met 10 spelers wisten ze die 1-1 vast te houden. Dus dat is op zich dan wel weer een overwinning, kun je zeggen. Dat ene punt hebben ze dus in elk geval binnengehouden. Onze verslaggever Viron van Kijk sprak na afloop van de wedstrijd met de trainer van Scheveningen, Mario Cicucci.
2: Ja, Mauricio, natuurlijk na die rode kaart een lastige wedstrijd. Kan je nog wel leven met de 1-1?
3: Ja, dat zou ik wel moeten doen. Ik bedoel, je moet ook eerlijk zijn dat op het moment dat wij met 10 man kwamen, ja, dan moet je achteruit gaan lopen. En dan heb je wat hachelijke momenten voor de goal. En toch, ja, denk ik, zo vlak naar een wedstrijd, ik moet hem nog even terugzien, denk ik dat wij met die man nog 2 aardige kansen hebben gehad.
2: Ja, jullie hebben een paar keer 1-op-1 tegen de keeper nog gestaan en dan ook die in de laatste minuut.
3: 4 keer. Ik heb ze geteld. 4 keer 1-op-1. 2 keer in de eerste helft en 2 keer in de tweede helft. Ja, daar mag er wel 1 van in. En, maar goed, weet je, ik ben blij dat deze ploeg zeker met 10 man gestreden heeft. Eigenlijk de hele wedstrijd hoor, maar zeker met 10 man. En dan denk ik dat je toch wel blij moet zijn met een punt.
2: Ja, wat was het voor een wedstrijd eigenlijk? Eerste helft, hebben jullie een paar kansen, grote kansen, veel meer makkelijker creëren die jullie die ook dan de tegenstander.
3: Ja.
2: Krijgen natuurlijk misschien ook ongelukkige wijze die 1-1 tegen.
3: Ja, nou, dat ben ik wel met je eens. Je moet er ook uitkijken dat ik niet door mijn eigen roze bril alleen blijf kijken. Maar ik denk wel dat je hem aardig analyseert. Ik vond dat wij de eerste helft, kijk, die wedstrijd ging op zich wel gelijk op. Kwik veel aan de bal. En wij behoorlijk gevaarlijk in bepaalde momenten. Waarin we dus de beste kansen creëren. Een doelpunt maken, een mooi doelpunt. Ja, en Kwik, het doelpunt wat ze maken. Dan wordt 2 keer weer terug en dan vanuit de kluts. Maar goed, ze maken hem en zo is het. Maar nogmaals, ik denk dat wij over de hele wedstrijd gezien de beste kans hebben gehad.
2: Scheveningen heeft het wel vaker de afgelopen jaren moeilijk gehad met scoren. Is het wel fijn natuurlijk dat zo'n doelpunt en die kansen die er zijn, hoe gevaarlijk ze zijn, dat moet positief stemmen.
3: Oh ja, dat is ook zeker. Maar daar ben ik ook wel positief over. Ja, goed. Het is nou niet het moment om heel kritisch te zijn naar een aantal jongens die 1-op-1 een kans missen. Dat doen ze niet expres. Maar ja, dat moet gewoon beter. En dan win je een wedstrijd. En uiteindelijk gaat het wel om winnen of verliezen.
2: Jij bent hier nu, nieuwe eerste jaar nadat John Blok hier heel lang de leiding heeft gehad. Wat voor ploeg trof jij aan in de kleedkamer?
3: Nou ja, weet je, laten we vooropstellen dat John het hier echt fantastisch heeft gedaan. En vorig jaar, als je ziet wat voor problemen de ploeg had, dus niet alleen John, maar de ploeg ook. Zoveel mensen missen, zoveel schuiven, zo weinig opties om met te voetballen in een hele zware competitie. Ja, weet je, wat voor ploeg tref je dan aan? Ja, eigenlijk zijn er ook heel veel weg, dus je treft eigenlijk geen ploeg meer aan, want het is nog maar een halve ploeg. De meeste jongens zijn al weg. Daar komen dan wat jongens van buitenaf bij, of van het tweede van vorig jaar van Scheveningen. Ja, dat moet nog een geheel worden. Dat gaat niet zomaar.
2: Maar er zit wel genoeg potentieel in, toch?
3: Ja, maar het moet wel beter. We moeten wel kritisch blijven. Ik moet zeggen, ik ben niet tevreden over de voorbereiding. Ik heb heel veel slechte dingen ook gezien in de voorbereiding. Maar ik denk,
2: zoals?
3: Het als een team functioneren. Linies compact houden. Met elkaar bezig zijn om een resultaat te boeken. Dat heb ik in de voorbereiding, maar misschien tegen Urk 1 keer gezien, maar daarna niet meer. En in mijn ogen was het een klein beetje los zand. En ja, vandaag heb ik eigenlijk het tegenovergestelde gezien. En misschien was het wel voor ons mentaal gezien wel lekker dat we met 10 man komen. Nee? En ja, dan moet dat karakter naar boven komen. En dat hebben ze laten zien. Dus nu hebben ze geen excuus meer om te zeggen, nou, we kunnen het niet. Dus laten we dit als maatstaf aanhouden en het positieve eruit halen.
2: Ook voor de toekomst.
3: Zeker weten.
0: Ja, dat was de positieve insteek van Mario Cicuzzi. Mauricio Cicuzzi, ik zeg het steeds fout. Maar de andere Haagse ploeg die vandaag meedeed, dat was natuurlijk Kwik. En na afloop van de wedstrijd sprak Vieron van Kijk ook met Kevin van der Geest. Want dat is de trainer van Kwik.
2: Ja, Kevin, eerste wedstrijd van het seizoen. Jouw eerste wedstrijd na het opvolgen van Paul van der Zwaan. 1-1. Er had veel meer in gezeten vandaag.
4: Ja, nou, ik vond het tweeledig. Qua kansverhoudingen was Scheveningen beter. Wij hadden heel veel balbezit. Al in de beginfase van de wedstrijd. En we kwamen wel snel op 1-0 achter. En je ziet gewoon, dit is een competitiewedstrijd. En we zeiden vooraf al, we kunnen lekker leuk voetballen. Maar het gaat ook om winnen en geen doelpunten tegen krijgen. Daar gaat het ook om. En dat zie je helaas vandaag terug.
2: Dat zie je dan wel terug, in ieder geval met een paar grote kansen die zij inderdaad krijgen. Maar ook wat jij zelf zegt, de voorzetten die jullie zelf eigenlijk niet aan je ploeggenoten geven.
4: Ja, een voorzet.
2: Komt er net niet.
4: Ja, balletje komt net niet. Dus ja, precies. Deze wedstrijd voor ons was echt net niet. En wij mogen blij zijn, ondanks het laatste deel van de wedstrijd met 10 man spelen, mogen wij gewoon blij zijn dat we 1-1 spelen. En dat is wel een slechte zaak. Hè. Zij hadden het gewoon goed voor elkaar. Met heel compact spelen. Wij hadden heel erg veel de bal. Maar ja, dat zie je in het voetbal. Je kan de bal wel hebben, maar je moet wel kansen creëren om goals te maken.
2: Hoe kan het dan dat jullie die kansen net niet kunnen creëren? Want het ligt vaak aan 1 of 2 paasjes die net niet goed aankomen.
4: Ja, nou, er zitten verschillende dingen natuurlijk. Je kan kijken naar de speler op dat moment in de kwaliteit van die paas. Of er genoeg ruimte is. En Scheveningen hield het echt super compact. En daar zit dan ook best wel veel ervaring. En als je kijkt naar onze ploeg. Ja, dat zijn allemaal jongens van 19, 20, 21. En een enkele uitschieter. En dan komt het aan op slimmigheid. En dat zie je dat we dat dan nu nog net tekort komen.
2: Dat is wel iets waar jullie dit seizoen aan kunnen gaan werken in ieder geval. Want qua controle van de bal zag het er vandaag niet slecht uit.
4: Nee, tuurlijk. Ja, maar ja, weet je, dat zeg ik ook. We kunnen prima voetballen. Maar daar, het is meer dus alleen voetbal. Want voetbal is gewoon een spel. En alleen de bal hebben is leuk. Maar het gaat erom ook geen goals of kansen tegenkrijgen. En vandaag stonden we een aantal keer zo verkeerd. Terwijl we genoeg mensen hadden in de buurt van de bal. En toch komen ze in totaal 3 keer alleen voor de keeper. Dus dat wij hier niet 3-1 verliezen. Ja, dan mogen we onze handen van dichtknijpen. Absoluut.
2: En uiteindelijk is het dan 1-1 mede te danken. Natuurlijk door die rode kaart. Maar ja, voor die... Daarvoor stond het al 1-1. Dat hebben jullie zelf gedaan, toch?
4: Ja, nee. Die 1-1. Kijk, het gekke is, tegen 10 man wordt het vaak lastiger omdat zij nog compacter gaan spelen. En ze speelden al zo extreem compact. En dan wordt het voor ons, ja, verplaats je de bal snel genoeg, zeg maar. Maak je de juiste keuze. Geef je een voorzet of dat je een steekbal moet geven. En wat je net zegt, die keuzes waren net, die laatste 2 paasjes waren verkeerd. En als we dan die paas wel geven, dan was de kwaliteit gewoon slecht. Ja. Dus de wedstrijd met de minste kansen gecreëerd in de hele voorbereiding tot nu. Die hebben we vandaag. En hopelijk was dat dan de laatste keer dat we zo weinig kansen creëren.
2: En dus hopelijk ook een doelpuntrijke Kwik voor de rest van dit seizoen.
4: Ja, en niet tegen dan. Daar gaan we voor.
2: Daar gaan we dan voor. Hoe zijn de eerste paar weken, maanden nu bevallen bij je nieuwe ploeg?
4: Ja, supergoed. Kwik is natuurlijk ook mijn club. En ik ken veel mensen rondom de club. Binnen de club, oud-selectiespelers, zelf natuurlijk gevoetbald. En ik heb met een groep te maken die keihard knokt en keihard werkt. Het zijn wel jonge gasten en er zit genoeg leervermogen in. Dat absoluut. Dus daar is, ja, is alleen maar prettig deze week.
2: Dus jij zit lekker op je plek. Misschien ook voor meer dan 10 jaar?
4: Nee, 10 jaar, daar ben ik niet zo goed in. Nee. Ik denk dat je, als je iets doet en je vindt het leuk en de mensen vinden ook dat jij het goed doet, want daar gaat het ook om, dan hopelijk doe je dat wel een aantal jaar. Maar dat soort termijnen, denk ik niet dat ik de juiste persoon voor ben.
2: Voor nu op korte termijn heel veel succes.
4: Dankjewel.

0: When I spent the summer on you.
1: When I spent the summer on you. Sam Veld en Lucas featuring Wolf. We waren vandaag bij nog een wedstrijd aanwezig in de vierde divisie B. En dat was RKAVV tegen Smitshoek. Lucas Bos was echt wel de man van de wedstrijd. Want hij wist 3 van de 5 doelpunten te scoren. 0-1 in de 14e minuut. De 0-2 in de 31e minuut. De 0-3 in de 68e minuut. Waarna Xavier Waarde in de 85e minuut de 0-4 op het scorebord zette. Uiteindelijk viel er ook nog een 0-5, maar daar heb ik helaas niets van opgeschreven wie die maakte. Maar het was dus voor RKAVV een hele teleurstellende wedstrijd. Ook al was daar natuurlijk wel bekend dat RKAVV vorig jaar 12e werd in de competitie en Smitshoek 5e. Dus er zat wel degelijk een flink niveauverschil tussen de teams. Verslaggever Hans Sloopmaker sprak na afloop van de wedstrijd met Marcel IJzendoorn. Dat is de kerstverse trainer, coach van RKAVV.
2: Dit was niet het debuut waar je op gerekend had.
3: Nee, zeker niet. Eigenlijk een beetje een koude douche. Ook aan de hand van de laatste 2-3 weken hoe we met elkaar bezig zijn sinds iedereen terug is. En dan verwacht je vandaag heel iets anders te zien. Ja, maar de feiten zeggen genoeg.
2: 10e minuut. Doorgebroken speler. Maar geen rood.
3: Ja, dat is heel apart van de scheidsrechter. Ik bedoel, hij fluit en het is een Edwin die alleen op de goal afgaat. De backs zijn nergens te bekennen, geen andere centrale verdediger. En dat zijn natuurlijk schoolvoorbeelden van een 100% rode kaart. Ik weet niet wat hem heeft doen bewegen om geel te geven.
2: Maar achteraf gezien was dat de enige mogelijkheid voor jullie in de eerste helft.
3: Nou, we hebben vandaag gewoon terecht verloren. We zijn nergens goed genoeg geweest. Dus ja, dit klopt helemaal.
2: Je doelman. Die zag er 2 keer niet altijd best uit.
3: Nou, het hele team ziet er niet goed uit vandaag natuurlijk. En daar ben ik verantwoordelijk voor met mijn staf. Dus het is heel simpel, het werk aan de winkel.
2: Je bent overgekomen van SJC. In ieder geval bij mij bekend, misschien bij andere mensen niet. Hoe bevalt je het tot nu toe bij RKVV, ondanks deze 5-0 nederlaag?
3: Nou, kijk, je moet proberen niet, net tegen die jongens ook gezegd. Je verliest een wedstrijd. Uitslag valt een beetje te hoog uit. We hebben 20 goede minuten gehad. Dat was uit de rust tot de minuut 70. En dan valt de 4-0 en dan is het wel klaar. En ja, de eerste 8 weken bij de club. Hè, juni 2 weken getraind en nu 6. Die bevallen gewoon prima. Ik kan gewoon mijn werk doen. Ik kan met de spelers aan de slag. Wat ik graag wil. Hè. Wel bij het begin hebben we de eerste 2-3 weken maar 14 spelers gehad. 13, nu zijn we met z'n 20 en 18. Dus we kunnen nu wat meer ook in 3 linies en al dat soort cretologieën. Maar kijk, dat het vandaag een beetje een domper is na afgelopen zaterdag. Dat je dan VCC wint. Waar er veel meer bereidheid is tot. En de spelers veel meer met elkaar afstemming zoeken. Hebben we vandaag daar gewoon niet in thuis gegeven. Nou ja, misschien is het een kwaliteit van de tegenstander. Maar dat moet ik dan nog zien als ik de wedstrijd terug ga kijken morgen. Maar kijk, op dit moment hebben we gewoon terecht verloren. Alleen we hebben gewoon niet thuis gegeven als team.
2: Hoe kan dat?
3: Ja, het zijn altijd moeilijke en lastige vragen. Dus of het geloof was er niet, of de bereidheid, of het vechten voor. Maar laten we zeggen, vanuit de staf naar de spelers toe hebben we gewoon aangegeven wat we graag willen. Wat we ook in de voorbereiding mee bezig zijn geweest. Nou, dat hebben we vandaag nergens kunnen laten zien.
2: Kan ik maar zeggen, uithuilen en opnieuw beginnen?
3: Nou, je moet doorgaan waar je mee bezig bent. Dus opnieuw beginnen zouden we 8 weken voor niks getraind hebben. En we moeten deze tik incasseren. En je kunt alleen maar volgende week laten zien dat we veel beter kunnen. En dat is nu ook heel makkelijk gezegd. We moeten even kijken of er nog echt pijnpunten naar voren komen. Van wat hebben we echt niet goed gedaan in de linies of in het team ten opzichte van elkaar. Ja, en dan moet je gewoon weer door. Dat is ook maar weer goed natuurlijk. Want je moet het ook weer zo snel mogelijk vergeten. Maar je moet wel misschien met wat dingen aan de slag.
1: Rest mij om je nog de uitslagen te geven in de vierde divisie B van vandaag. VV Capelle tegen ASWA eindigde in 1-0. Scheveningen tegen Kwik, zoals je net hoorde, werd gelijkspel 1-1. Spijkenissen verloor van Heerjansdam, daar werd het 2-3. Valken 68 ja, ging flink onderuit tegen de Jodan Boys met 0-4. Xerxes DZB tegen HVV eindigde in 0-0. Feyenoord tegen FC Schravenzande eindigde in 1-1. En zoals je net hoorde, RKAVV tegen Smitshoek werd 0-5. Morgen wordt nog gespeeld HBS tegen Westlandia. Ik ga je niet de hele stand geven, want na één wedstrijd is dat een beetje zinloos. Je hebt ploegen met 3 punten, 1 punt en 0 punt. Ik geef je alleen de 5 ploegen bovenaan, de 4 ploegen bovenaan met 3 punten. Dat zijn Smitshoek, Jodan Boys, Heerjansdam en Capelle.

Alex Warren en Passenger. Ja, het is toch even jammer. 5 minuten voor wat het eind van de wedstrijd zou zijn... Maakte Argentinië de 1-1 tegen Nederland. En dat is toch, toch wel even sip. Want anders zou Nederland dus gelijk al de eerste wedstrijd gewonnen hebben.

0: Creed High.
1: Gaan we even vooruitkijken naar de wedstrijd van ADO van morgenmiddag. Het seizoen is nog maar net begonnen. En als ik dan kijk naar de wedstrijden die ADO inmiddels heeft gespeeld, dan was dat een vriendschappelijke wedstrijd van ADO tegen AZ. Op 8 augustus, die eindigde in 0-2. ADO speelde ook tegen Go Ahead Eagles op 23 augustus. Daar werd het 1-3. En vervolgens tegen Groningen op... En vervolgens tegen Groningen, daar werd het 4-1. Rob Blankenstein beschouwde voor met een speler van ADO. En dan ben ik even zijn naam kwijt. Meneer Raverink.
2: Afgelopen zondag uit bij Go Ahead Eagles voor het eerst vanaf de eerste minuut in de basis. Hoe voelde dat?
3: Ja, eindelijk weer 90 minuten spelen in de basis. Dat voelde wel weer fijn. Was een lange tijd geleden natuurlijk weer. Volle 90 minuten. En ja, je merkt het wel gelijk. Op ook gelijk een hoog niveau. Dus ook niet hetzelfde als KKD natuurlijk. Eredivisie. Het is wel een stukje hoger. Dus dat voel je wel even. Maar het was wel fijn om die 90 te spelen. Ja.
2: KKD, je zegt het net zelf. Daar heb je ook ervaring mee bij de Graafschap. Je was vrij snel... basisspeler in Doetinchem. Hoe heb je dat afgedwongen?
3: Ja, ik denk gewoon een goede voorbereiding gehad. In de voorbereiding waren ze gewoon een beetje aan het puzzelen van hoe het team zou worden. En ik denk dat ik het daar gewoon goed heb gedaan. En toen hebben ze gewoon gezegd van ja, je gaat gewoon starten. En ja, ze zien steeds beter doen en dan ja, blijf je ook spelen.
2: Ik heb uiteraard nog even je cv bekeken. Je hebt natuurlijk ook bij Leverkusen onder 19 gespeeld. Van waar die stap toen de tijd van Graafschap naar Leverkusen?
3: Ja, het was vooral omdat hoofdjeugdopleiding van de Graafschap naar Leverkusen is gegaan. En ja, die heeft me eigenlijk gewoon een soort van meegenomen. En die zei van ja, er is hier gewoon een plek voor jou in onder 19. En dan zou je gewoon, de Youth League was het toen. Dan kan je gewoon de Youth League Europese wedstrijden spelen. Dus dat was mooi. En dan zou je gewoon af en toe... mee kunnen trainen met het eerste en dan daar ervaring op kunnen doen. En ja, dat heb ik toen gepakt en goed uitgepakt. Dus.
2: Dan ineens van de Graafschap naar Calgary. Dat is heel iets anders.
3: Ja, natuurlijk. Het is in één keer van de KKD naar de Serie A natuurlijk. Dus gelijk wel weer 2 stappen vooruit. Ja, hele andere omgeving. Italië natuurlijk. Weer andere voetbalcultuur. Dus daar moet je ook weer aan aanpassen. Andere taal natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, tot nu toe was het zeker gewoon een leuke ervaring. En ik heb er veel kunnen leren.
2: Dan heb je een langdurig contract in Italië tot 30 juni 2030 zelfs. Daar spreekt ook een bepaald vertrouwen uit.
3: Nee, ja, sowieso. Dat ze me voor zo lang vast willen leggen. Ja, natuurlijk, dat geeft je ook wel vertrouwen. En dat ze dan ook iets in je zien, zeg maar. En dat, ja, dat voelt gewoon goed dat ze zo op je denken.
2: Dan komt de ADO Den Haag ineens op de lijn, zeg maar. Heb je in die periode, toen dat contact ontstond tussen jou, je zaakwaarnemer en ADO Den Haag, ook nog andere mogelijkheden gehad om ergens anders naartoe te gaan?
3: Ja, er zijn wel mogelijkheden geweest, maar daar richtte mijn zaakwaarnemer vooral meer op. Ik zelf was gewoon nog natuurlijk in de voorbereiding in Italië. En ja, op de achtergrond merkte ik wel gewoon dat ADO Den Haag bijvoorbeeld voor echt serieus kwam. Daar ben ik ook gewoon in gesprek mee gegaan. En ja, dat beviel me gewoon goed, dat gesprek. En toen heb ik hier gekozen.
2: Afgelopen zondag, zoals gezegd, tegen Go Ahead Eagles. Wat voor gevoel heb je nu overgehouden aan die wedstrijd?
3: Ik heb een wedstrijd beleefd waar wel zeker mogelijkheden waren. Natuurlijk, we hebben nog geen resultaat gehaald. We hebben ook nog altijd echt best een sterke tegenstand gespeeld. En ik denk dat we als team... alleen nog maar dit seizoen meer gaan groeien en groeien. En dat zeker nog wel punten gaan pakken.
2: Nog geen resultaat gehaald, dan moet het aanstaande zondag in de Kuipbaas gaan gebeuren.
3: Ja, daar hopen we wel op natuurlijk. We hebben gewoon hard getraind. We gaan natuurlijk ons best doen, maar we weten ook wat voor ploeg Feyenoord is. Ze zijn nog ongeslagen, dus het is geen slechte ploeg. Maar ik denk, we moeten gewoon ons spel spelen. En het werken.
2: Tot slot, niemand verwacht wat van ADO daar qua resultaten komende zondag. Is dat ook wellicht een voordeel? Onbevangen kan tegemoet treden in die wedstrijd.
3: Ja, dat kan zo. Het kan zijn dat hun er misschien makkelijk over denken en dat wij toch zeg maar tegenvallen voor. Dat kan, maar daar gaan we niet vanuit. Ik denk dat hun elke tegenstander gewoon met respect voorbereiden. En ik denk dat hun gewoon 100% gaan geven tegen ons. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden.
1: Ja, er moet wel wat gaan doen, want ook al zijn er nog maar 3 wedstrijden gespeeld. De verschillen beginnen nu toch al flink af te tekenen in die eredivisie. Sorry, in die eredivisie.
0: Den Haag. Het sportieve geluid van de Haagse regio.
4: Sportsignaal Radio.

En dan maken we nog even een uitstapje naar Amsterdam voor het WK Hockey Dames. Daar heeft Nederland helaas verloren. Argentinië was op 1-1 gelijk gekomen. Toen kwamen er shootouts. En die heeft Nederland helaas niet weten te winnen. Tot zover Sportsignaal. Het verslag was vandaag in handen van Vieron Verkijk en Hans Sloopmaker. Techniek in handen van Marcel Broosma. Mijn naam is Karel Nikkels. Morgen is Sportsignaal er weer. Dan met Hans Sloopmaker en Arnold Bosman in de studio. En onze verslaggever Willem Modeveld gaat dan naar de wedstrijd HBS Westlandia. Tot dan.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden.

0: gehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het nieuws uit Den Haag

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, Royal Dance Crew.

You know what happened?

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, Royal Dance Groove.

Beats that you're carrying. Yes, baby.

Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
1: Ja, ja, ja, ja, daar zijn we weer met Radio Tonka.
2: Unstable Saturdays.
1: En we gaan maar gelijk beginnen met Murder Capital. Stargate bij Ian Martin. Yeehoo!

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht. Strijd voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

Adil Mahmoud naar klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja. Dus zijn we weer met Radio Nieuw Tokka.
1: Unstable Saturday.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de

Radio Tuka. Unstable Saturdays. Start at the banana.

0: Limburg.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.